0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met daaraan explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vorige nacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief kon onschadelijk worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn. Volgens minister Dobrindt is wel duidelijk dat de daders geen amateurs waren, maar goed voorbereide professionals.
1: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet voorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen moeten.
0: De Duitse regering kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan om beter gewapend te zijn tegen droneaanvallen. De president van de Spaanse exclave Ceuta aan de Noord-Afrikaanse kust waarschuwt dat de opvang van de minderjarige migranten die daar vorige week zijn aangekomen onhoudbaar is. Ongeveer de helft van de 2000 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. De president vraagt de rest van Spanje om hulp. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. En nog in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habib Sadeh was het wel wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen, met veel nieuwe speelsters op het veld.
2: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
0: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolk en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Life is music.
1: Studio.
0: Studio.
1: Dit is
0: Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Life is music.
1: Studio Brussel.
2: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederlands Limburg, in de buurt van Venray, blijft de brandweer op sommige plaatsen deze nacht nog nablussen, waarschijnlijk tot 6:00. De grote natuurbrand die maandag ontstond, was gisteren in de loop van de dag volledig onder controle. Maar waakzaamheid blijft geboden. Op sommige plaatsen wordt nu met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen te vermijden, zegt Harco Bergman van de brandweer.
3: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang. En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Maar een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk tot 6:00 door, als er genoeg water wordt aangevoerd blijft. En dan is dit, die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
2: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag hoeveel vertrouwen hij nog krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat die Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
4: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
2: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naakstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 PV's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spillier van Bredene is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naakstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat en alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
1: In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingenrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica, Laura Fernandez, kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA gisteravond beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag of hij overal nog voldoende vertrouwen krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat hij Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
3: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
1: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf al aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. En dan in het echte voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habibzadeh was het wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters op het veld.
4: In het begin was het wel een beetje zoeken omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
1: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. In het tennis staat Elise Mertens in de 16e finales van het WTA-toernooi in Toronto. Onze landgenote versloeg de Hongaarse Anna Bondaert na 3 sets. 3-6, 6-4 en 6-4. Haar volgende tegenstander is de Japanse Naomi Osaka, tegen wie Mertens al 8 keer eerder heeft gespeeld. 3 keer wist ze de Japanse te verslaan. Meestal wolken vandaag, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op, zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van der Rompuy. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering sprak de hele FIFA-top zijn steun uit voor Infantino. Die lag onder vuur voor zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Hij had die plannen eerder al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, spreekt van een hybride aanval na het incident dinsdagavond op de luchthaven van Leipzig. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden vlakbij een Oekraïns vliegtuig en een vrachtvliegtuig van DHL botste met een drone. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Wie achter de droneaanval zit is niet duidelijk. Volgens minister Dobrindt gaat het om goed voorbereide professionals die een hybride aanval hebben uitgevoerd.
2: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet vorhanden sein. Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
1: De minister sluit niet uit dat er buitenlandse machten betrokken waren bij de aanval. In de straat van Hormuz voor de kust van Oman waren er opnieuw explosies vlakbij een schip. Dat zegt de Britse maritieme veiligheidsdienst. Het is niet duidelijk of de tanker geraakt is. Iran valt wel vaker schepen aan die een andere route nemen dan Iran heeft opgelegd. Intussen zou Iran wel een akkoord hebben met Oman over het beheer van die zeestraat waar veel olie- en gasschepen doorvaren. De schepen zouden dan via Iraanse wateren door de zeestraat moeten varen naar de Persische Golf en via Omaanse wateren weer weg kunnen. Oman heeft nog niet gereageerd. Aan het station van Leuven is een man van 75 aangereden door een bus. Hij kwam onder de bus terecht en is zwaar gewond aan de benen. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde alvast een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met een dodelijke afloop. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet naar een nieuwe deelname aan de Champions League. Ze wonnen van het Servische Topola met 4-0. Voor coachster Habib Sandeh was het afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters.
3: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
1: Zaterdag spelen de OHL-vrouwen tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Het weer, de dag begint grijs. Later komt er meer zon vanaf de kust. Het blijft droog met temperaturen tot 24 graden. Meer op veertienieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Het is 6:00, een hele goede morgen.
1: VRT Nieuws.
0: Charlotte Krul.
2: De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht. Als je de zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je beter snel een eclipsbril. Dat kan bij de publieke sterrenwachten en opticiëns, maar op sommige plaatsen zijn ze al uitverkocht. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt de Vereniging van Opticiëns.
3: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden. En dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
2: In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaardduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spilier, is het beu.
4: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaardduin. En nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
2: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering blijft de hele FIFA-top hem steunen. Infantino wou aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hij had die omstreden plannen eerder al ingetrokken en de FIFA zegt nu dat er per brief excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. En in het voetbal zelf nog hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet naar een nieuwe deelname aan de Champions League. Ze wonnen van het Servische Topola met 4-0. Trainster Ster Habibzadeh is tevreden.
5: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt, we zijn gegroeid, dus we zijn super tevreden.
2: Zaterdag spelen de OHL-vrouwen tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, dan mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Het is bewolkt maar droog met temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw tot 32 graden.
1: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
0: Als je nu de deur uitgaat, ga je schrikken van hoe fris het is buiten. Dus pak maar een jasje of een pulleke uit de kast. Dat mag van de thrift shop zijn. Dit is Macklemore.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.
7: I'm Macklemore. Can we go thrift shopping?
8: What?

0: met Thrift Shop.
1: Studio Brussel. Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Een hele goede morgen, fruitige vrienden. Het is denk ik voor het eerst in maanden dat ik nog eens het gevoel had dat het maar frisjes is buiten. Dus pas op, dat gaat nog veranderen. We gaan nog richting de 24 graden, ook vandaag. Maar nu op dit moment is het nog 10 graden kouder. Dus als je nog eens dat gevoel wil meemaken, van hoe voelt dat ook alweer? Een normale temperatuur. Ga nu even naar buiten en dan maak je dat mee. En bereid je ook voor, als je nog de deur uit moet, dat je niet gewoon zoals ik in een t-shirt naar buiten loopt. En toch zit Pieter al op de fiets, zie ik in de app op weg naar zijn werk bij de brandweer. Goed bezig, Pieter. Ik zie ook een heleboel fans van een welbepaalde band in de app van Studio Brussel die nu al klaar zitten. Doreen ondertussen stuurt bijvoorbeeld. Goedemorgen Sam, deze editors van zit al te wachten. Ook Guy zit klaar als editor van. Frankie heeft gestuurd, ik heb speciaal een extra dagje verlof genomen en vroeg uit de veren om mijn kans te wagen om mijn favoriete band in een speciale setting aan het werk te zien. Inge heeft gestuurd, zij is ook een zeer grote editors van. Heeft alles te maken met het feit dat je inderdaad iets bijzonders kan winnen deze week dat met editors te maken heeft. Editors spelen morgen op de Locusse Feesten, overmorgen op Suikerrock en ze brengen hun gloednieuwe plaat mee die pas eind oktober uitkomt. Ze willen die aan een paar fans voor het eerst laten horen en dat kunnen jullie worden. Maar als je daarbij wil bent, ga je nog heel even geduld moeten hebben. Het zal zeker niet het komende uur zijn dat we ervoor spelen. Dus je kan nog gerust even een kleine draai in je bed doen en nog een extra dutje ervan maken.
2: Studio Brussel. Sam staat op.
0: Maar het is niet omdat we geen editors draaien dat we geen andere goede muziek kunnen spelen. Dit is nieuwe van The Strokes, Lonely in the Future.

0: Thompson en Amy Winehouse met Valerie. Goedemorgen, het is donderdag 6 augustus, 6:15. Dieter, ben ik aan het overdrijven?
1: Nee, ik ben niet aan het overdrijven.
0: Wat bedoel van de kou? Jij stuurt dat het niet zo fris is.
1: Ah, van de kou. Ja, ik was het even niet meer... van de kou. Ik vond het niet kou. Ik was blij dat het iets minder warm was.
0: Maar ik ook, zeg. Ik ben ook blij dat het niet meer zo heet is. Maar het was toch opvallend frisser dan de voorbije dagen.
1: Ja, dat weet ik. Maar voor het fietsen moet het eigenlijk niet te warm zijn.
0: Oké, okay, maar je was aan het fietsen. Hoeveel kilometers heb je al afgelegd?
1: 22.
0: Dat is naar je werk dan, en zo vroeg, want dat kan niet dat je dat op je vakantie doet, hè?
1: Nee, naar mijn werk, ja. Ik ben nu aan het werk.
0: Heb je al wat vakantie gehad?
1: Ik heb al vakantie gehad, maar ik moet nu volgende week nog werken en dan heb ik weer 2 weken vakantie.
0: Oké.
1: En nu van de weekend ga ik naar Amsterdam, naar Loveland.
0: Hey, maar goed. Wat leuke plannen zijn dat allemaal eigenlijk. Wat doe je van werk?
1: Ik werk op ArcelorMittal, dat is een staalbedrijf.
0: Zalig, en is dat dan een bureaujob?
1: Ik ga met de kranen
0: rijden. Ah nee, ik ging dus vragen, met de kranen rijden, dat is wel graaf. Wat moet je dan doen met de kranen? Dat echt moet ik me dat inbeelden? De staalrollen die moeten verplaatst worden, of wat moet je precies doen dan?
1: Ja, staalrollen verplaatsen. Maar ik doe niet alleen dat ook, maar vandaag zit ik op de kraan.
0: Is dat tof?
1: Eigenlijk wel, ja. Een beetje een computerspelken.
0: Ja,
1: ik wil geen computerspelken, maar ik doe dat op mijn werk.
0: Maar dat is hoe ik het mij voorstel, maar ik durf dat dan nooit echt zo vragen of dat echt zo is natuurlijk. Omdat dat ook een serieuze job is. Maar cool, ik ben blij dat jij je ermee amuseert, Dieter. Nog even 2 weken doorperen en daarna nog congeken en dan komt het goed, hè.
1: Zal wel zijn.
0: Alright man, geniet ervan vandaag.
2: Studio Brussel, dit is de nummer 1 in de afrekening.
3: Hallo, this is Connor from Nothing But Thieves. And you're listening to Studio Brussel.
2: Stem voor jouw favorieten
4: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Life is music.

0: Staat Nothing But Thieves overmorgen nog steeds op 1 in de afrekening? Jij bepaalt het door te stemmen natuurlijk.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig. De balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Studio Brussel.

Teenage Dirtbag. Van Wietes. Mark Koeken is gespot in Thessaloniki in Griekenland. Helemaal in het paars gekleed, want hij is meegereisd met Anderlecht die daar vanavond spelen in de Europa League tegen het Griekse PAOK. Dit is Jonas Blue, Edge of Desire. I'm going.

0: 7 op deze donderdagochtend. Charlotte, goedemorgen. Volgende week is er een zonsverduistering, maar de eclipsbrillen die raken stilaan uitverkocht.
1: Ja, als je die zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je dus beter snel zo'n brilletje. Dat kan bij de publieke sterrenwachten en ook bij de opticiens. Maar op sommige plaatsen zijn ze dus helemaal uitverkocht. En het is wel belangrijk, zo'n eclipsbril, om oogschade te voorkomen. Want als je zonder kijkt, dan kan je op termijn zelfs blind worden. Dus overweeg het toch nog maar. En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de FIFA. Na een spoedvergadering blijkt de hele top van de Wereldvoetbalbond hem nu toch te steunen. Infantino wou aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. En hij had die plannen eerder wel al ingetrokken. Maar de FIFA zegt nu dus dat er excuses zijn aangeboden.
0: Het weer vandaag.
1: Het is bewolkt en droog, nu nog een beetje fris. Maar later vandaag temperaturen tot 24 graden.
0: Perfect, dankjewel. Ik ben nog een goede plaat aan het zoeken hier. Ik heb er eentje om de Pride te vieren die gisteren begonnen is in Antwerpen. Pink Pony Club heb ik van Chapel Road.

0: Zin om even de gedachten te verzetten. Heel even niet denken aan de zoveelste werkdag terwijl de rest van de wereld vakantie lijkt te hebben. Dat kan door gewoon mee te spelen met ons fijne spel genaamd Sneller dan de Zang. Ik start straks een plaat en jij zegt me wie de artiest is voor die begint te zingen. Het is vandaag met een heel bekende band die al vele generaties meegaat. Dus als je nu denkt van ah, dat zou misschien wel iets voor mij kunnen zijn, doe gewoon mee en stuur sneller in de app van Studio Brussel. Ik kan ook een extra tip geven. Het is niet The Cure. Want Robert Smith van The Cure die ga je nu al horen samen met Olivia Rodrigo.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: bij elkaar. Calvin Harris remix van Florence and the Machine Spectrum.
1: Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: We spelen vandaag met Luc uit Semst. Goedemorgen, Luc.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Jij bent een vroege vogel, zeg.
2: Ja, klopt.
0: Elke dag zo vroeg opstaan. Hoe laat sta je op?
2: Meestal tussen 4:45 en 5.
0: Amai, jongen. En dat is voor de hond speciaal dat je dat doet?
2: Nee, voor mijn eigen ook eigenlijk. Oh, ja. Ik ga met de hond wandelen en dan kan ik al mijn dag beginnen met 5.000-6.000 stappen. Dus dat is altijd al een goed begin. Oh,
0: kan iedereen hier eens goed naar luisteren? Dit is een voorbeeld voor ons allemaal. We zijn allemaal lui als we kijken naar Luc. Goed bezig, man. Heel goed. Maar de vraag is natuurlijk, want jij start nu wel sneller aan je dag, maar de vraag is, ben je ook sneller dan de zang? Dat zal moeten blijken.
2: Ja, ik hoop het, hè.
0: Hou je bij, wat voor muziek is zo jouw favoriete soort muziek, Luc?
2: Ja, wel, ik ben zondag naar de Lokerse geweest voor de New Wave Dag. En eigenlijk iedereen die daar stond, daar zou ik bijna apart voor gaan zijn.
0: Zalig.
2: Dus Mitchell heb ik live gezien. Gary Newman al 100 keer live gezien. Human League ook al 3-4 keer live gezien.
0: Dan zitten we wel met een connoisseur. Nu, ik denk dat eerlijk zelfs niet-muziekliefhebbers het potentieel zouden kunnen weten vandaag. Het is echt een hele bekende band. Het is een intro van 15 seconden vandaag. Dat is best wat. Niet superveel, maar best wat. Maar ik gok dat je het eigenlijk al bij de eerste toon gaat doorhebben. Dat is wat ik denk.
2: Ja,
0: ik weet
2: het.
0: Ik doe dus niet druk. Ik schat jou heel hoog in, Luc. Ik schat jou heel hoog in.
2: Oei. Oké. Okay.
0: We gaan het meemaken.
2: Gisteren had ik het niet, hè.
0: Nee, we gaan het zien. We gaan het zien. Luc, ja, hier komt hij. Goed opletten. Dit is jouw opgave.
2: Ja, de Rolling Stones.
0: Ja, voilà, kijk eens. Natuurlijk de Rolling Stones. Zee, je mag niet zo bescheiden zijn, Luc. Alsjeblieft, een man die al voor 5 uur aan zijn 6.000 stappen zit. Ja, die kan alles, hè.
2: Ja, maar Sam, ik ga eerlijk zijn. Ik win altijd, ik vind het altijd, behalve gisteren. En dan dacht ik van, ja, nu ga ik live en nu ga ik het niet vinden. Hè.
0: Het is je toch gelukt. Goed gedaan. Heel veel succes met deze dag en de komende dagen. We zijn elke ochtend nog bij jou, Luc.
2: Perfect. All right,
0: salam.

0: Gisterenavond heeft collega Thaïs van de festivalzender bij Mathieu van Bazaar proberen ontfutselen of ze iets speciaal van plan zijn op Pukkelpop.
1: We hebben geen speciaaltjes mee of zo. We gaan het allemaal zelf doen, maar er staat wel heel wat te gebeuren. Het is voor het eerst dat we met zoveel op een podium gaan staan op een bepaald moment.
0: Met veel volk op het podium van Pukkelpop, een mysterieuze Mathieu van Bazaar. Dit is Easy Street van Queens of the Stone Age. Goedemorgen.

0: Mr. Snoop en Dr. Dre in the next episode. Het volgende uur krijg je van mij een hotshot, een film van Linkin Park en iets met editors.
1: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Het is 7 uur, goedemorgen.
2: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
3: De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht. Als je de zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je beter snel een eclipsbril. Dat kan bij de publieke sterrenwachten en opticiëns ook, maar op sommige plaatsen zijn ze al uitverkocht. Zo'n eclipsbril is de enige veilige manier om rechtstreeks naar de zon te kijken en je ogen te beschermen, zegt de Vereniging van Opticiëns.
4: Ja, dus die eclipsbril is wel de enige echt goede veilige manier om het juist te zien. Dus als je geen eclipsbril hebt, nooit rechtstreeks naar de zon kijken en geen alternatieven proberen te gebruiken, zoals een cd of dergelijke. Dit werkt allemaal niet, dit gaat je oog alsnog beschadigen. Dus de eclipsbril is de echte enige juiste oplossing om naar de zon rechtstreeks te kunnen kijken.
3: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaard. Duin. Dat ligt vlakbij het Naakstrand. En de politie heeft er dit jaar al 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene is het beu.
5: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naakstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin. En nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
3: In Nederlands-Limburg is de brandweer gestopt met de grote natuurbrand in de buurt van Venraai na te blussen. De brand ontstond maandag en was gisterenmiddag volledig onder controle. Op sommige plaatsen legde de brandweer waterslangen om nieuwe opflakkeringen te voorkomen, zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord.
6: Gisteravond laat zijn er nog enkele hotspots ontdekt. En een paar plekken waar nog vlammen omhoog zijn gekomen. Op dit moment is de situatie aardig onder controle. Er zijn geen hotspots, geen vlammen gezien. De brandweer is nog wel aanwezig en het koelt nog op verschillende plekken, zodat de grond goed nat wordt en ook goed gekoeld kan worden, zodat er geen nieuwe opslagingen meer komen.
3: En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering blijft de hele FIFA-top hem steunen. Infantino wou aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hij had die omstreden plannen eerder al ingetrokken en de FIFA zegt nu dat er excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. Het is bewolkt maar droog met temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw tot 32 graden.
7: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. Studio Brussel.
8: Sam staat op.
7: Sam de Bruin.
0: In september kunnen we allemaal naar de cinema voor de documentaire van Linkin Park. Unshatter is de titel. Meer details na The Emptiness Machine.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Live.

0: Het is bijna zover hoor. In september dan komt hij in de zalen, de film van Linkin Park. Unshatter is dus de titel. Het is een documentaire die Linkin Park gemaakt heeft. Samen met een van hun eigen crewpeople die het allemaal gefilmd heeft. Heel veel behind the scenes beelden. En natuurlijk die hele reis naar hun comeback. Na de dood van Chester Bennington was het even stil bij Linkin Park. Maar dan moesten ze opnieuw beginnen. Nieuwe zangeres erbij. En heel dat verhaal, wat toch heftig is. Het zal heel emotioneel zijn. Dat wordt in die film gegoten. Vanaf september in de zalen. En naar het schijnt zou eigenlijk deze maand al een soort ticketverkoop daar voor moeten starten. En er hoort ook een soundtrack bij, want er zullen heel veel live nummers in de film zitten, van hun eerste shows natuurlijk, die ze gespeeld hebben als vernieuwde Linkin Park. En daar brengen ze ook een soort live album van uit. Dus voor de fans van Linkin Park, heel veel om naar uit te kijken.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ik ben eigenlijk zo blij dat Matt Berninger van The National eens een vrolijk lied gemaakt heeft. Want I love and appreciate the band The National. En Matt Berninger als artiest en songwriter, echt de genieën en talenten. Maar, het is heel persoonlijk, ik weet dat niet iedereen zo is, maar ik ben wel zo. Ik heb het niet altijd met triestige muziek. Ik denk soms al van, ja, mijn leven is hier al triestig genoeg. Ik wil leuke muziek. Dat is overdreven. Maar ik heb wel dat gevoel vaak van, ik wil muziek die mij uplift, waar ik vrolijk van word. En dan ben ik zo gelukkig dat zo'n talent als Matt Berninger in zijn soloproject nu dat ook eens probeert om gewoon eens iets tof te maken. Een leuk liedje. Jolig, Martini, Mi Fezzo, onze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini, Mi Fezzo, I can't die. I'm kicking up your door.
2: Matt Berninger, Martini Mi Fezzo.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

vanavond live op de Lokerse Feesten. De jeugd van tegenwoordig met What's Gebeurd. Rumor has it dat fans van Editors nog tot het nieuws van 8 uur zullen moeten wachten om mee te spelen voor een unieke Editors moment. Rumor has it also dat dit gewoon Adele is.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro.

Als jij helemaal gek wordt van dat te vrolijke getrompetter in Baiana van Bakermat, dan kunnen we nu misschien een klein rustmomentje inbouwen. Eentje van Harry Styles, American Girls.

0: moet het hier gewoon doen met deze Belgian boy, hoor. Harry Styles was dit wel met American Girls. Goedemorgen, 25 over 7. We zijn donderdag 6 augustus. Charlotte, er is een stormloop op eclipsbrillen.
1: Ja, als je de zonsverduistering van volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je beter snel zo'n brilletje, want ze raken stilaan uitverkocht. En je kan ze online kopen natuurlijk, maar ook bij de publieke sterrenwachten en opticiëns. En zo'n eclipsbril is heel belangrijk om oogschade te voorkomen, want als je zonder kijkt, dan kan je op termijn zelfs blind worden. En in Nederlands Limburg is de brandweer gestopt met de grote natuurbrand in de buurt van Venraai na te blussen. De brand ontstond maandag, was gistermiddag volledig onder controle. En op sommige plaatsen legde de brandweer wel waterslangen om nieuwe opflakkeringen te voorkomen.
0: Hoe zit het vandaag met weer?
1: Bewolkt en droog, nu nog een beetje fris, maar later vandaag halen we toch temperaturen tot 24 graden.
2: Studio Brussel. Sam staat op.
0: We zitten vandaag met ontzettend jarige muziek, recht uit het begin van de jaren nul. Het debuutalbum In Search Of van N.E.R.D. kwam vandaag exact 25 jaar geleden uit hier in Europa. Als dat allemaal wat vaag is voor jou, je kent N.E.R.D. sowieso van een gigahit uit het midden van de jaren nul. Deze She Wants To Move. Maar dit nummer is pas van een paar jaar later, en van hun tweede album in het midden van de jaren nul. Het is het eerste album van N.E.R.D. dat dus jarig is. En voor wie helemaal niet weet wie of wat N.E.R.D. is, dat is niet erg, dat kan gebeuren. Dat was de band van Pharrell Williams. Pharrell Williams, die tegenwoordig vooral met mode bezig is, creatief directeur van het modemerk Louis Vuitton bijvoorbeeld. Maar die was toen, samen met zijn vrienden Chad Hugo en Shea Haley, een zalige band, namelijk N.E.R.D. Chad en Pharrell waren ook een producersduo, genaamd de Neptunes, waarmee zij voor de allergrootste artiesten op aarde mega hits scoorden. Voor Kelly's, Britney Spears, Justin Timberlake en tientallen anderen. Om maar te zeggen dat die echt wel iets van muziek kennen en zeer belangrijke producers waren in de jaren nul sowieso. Van die eerste plaat van N.E.R.D., die dus 25 jaar oud is vandaag, daar ken je waarschijnlijk ook wel het nummer Lab Dance van.
2: Studio Brussel. Sam staat op.

In de States was het vorig weekend het grote festival Lollapalooza, waar Olivia Dean ook live speelde. Ik heb daar beelden van gezien. Maar jongens, dat zag er heerlijk uit. Zij zag er zo gelukkig uit op dat podium. Zeker tijdens dit nummer, want plotseling kwam Sam Fender daar het podium op om Rain Me In mee te spelen. En de smile op dat gezicht van Olivia Dean, maar jongens toch, moet je eens bekijken die beelden. Dat is 100% muziekplezier. Dit is Used, zijn Stay bootleg. Used, die speelt op Suikerrock komend weekend.

0: LA, California, van de Red Hot Chili Peppers. Goedemorgen. Het is donderdag 6 augustus, 7:45.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Het is bijna niet te geloven, maar het is al dag 7 van de Lokerse feesten. Het gaat zo snel. We hebben daar al zoveel leuke shows gezien dit jaar. Je kan er verschillende daarvan trouwens ook zelf herbekijken op VRT Max. Dat is een dikke aanrader als je sommige dingen zou gemist hebben. Check daar eens. Misschien zit jouw favoriete show van de Lokerse feesten daar ook wel tussen. En kan je het gewoon allemaal eens heerlijk herbeleven van bij je thuis. Gisteren stond Oscar and the Wolf op de mainstage van de Lokerse feesten. Net als Tom O'Dell en The Cooks. Vandaag is het wat meer de hiphopdag daar met Young Yellow, de jeugd van tegenwoordig, The Streets, ook altijd goed live, en Zwangere Guy natuurlijk. Die staan allemaal op de mainstage in de clubstudio Brussel van Lokerse Feesten. Kan je dan weer gaan kijken naar Blue Samu, Jas Brak en IJsland, wat toch ook wel allemaal toppers zijn in hun eigen kleine niche. We hebben hier in de ochtend van Studio Brussel eerder deze week al kennis gemaakt met Nele, die zich ontpopte tot een soort spontane ambassadeur van de Lokerse Feesten. Een heel goedemorgen, Nele.
2: Ja, goedemorgen. Dag Sam.
0: Nele, kan jij nog eens uitleggen wat er eerder deze week gebeurd is nadat wij elkaar aan de telefoon hadden in deze show?
2: Ja, wel, ja, we hadden een leuk gesprek en daarin zei jij van ja, maar super enthousiast dat je bent. Vanavond, iedereen die komt, maak een plekje voor Nele, zodat ze genoeg plaats heeft om te dansen.
0: Ja.
2: En dus ik was dinsdagavond daar aan het genieten van de show van Lenny. En we willen naar buiten gaan om even frisse lucht naar de show te nemen. En daar stond daar de crew van de Club Stubru met een bord, wie is Nele? Met een groot vraagteken erop. En ik denk, oei. En ik zeg, ja, ik ben Nele. Ik zeg, ja, en ben jij vanmorgen bij Sam geweest op gesprek in de ochtend? Ik zeg, ja, dat ben ik. Ah, maar wij gaan voor u een plekje voorzien. Dus die hadden niet beter gevonden dan een groot bord te maken met daarop plekje voor Nele. En ik mocht dan ook helemaal van voor een plekje kiezen.
0: Oh, wow.
2: En ja, dat was dus eigenlijk een soort van VIP-plaats voor Lézard te zien, die fantastisch waren trouwens. Die waren echt geweldig goed. Dus ja, dat was wel speciaal. En dikke shout-out aan die organisatie. Daar waren ze echt allemaal topkerels, topmensen daar. Dat was heel leuk.
0: Dat
2: ja.
0: is gewoon omdat jij zo enthousiast was natuurlijk. Dat is volledig aan jou te danken. Daar zit voor de rest niemand tussen. Dat is helemaal jouw enthousiasme dat mensen enorm aansteekt om zelf ook te genieten van die muziek. Je gaat vanavond nog een keertje naar de Lokerse Feesten. Heb je een beetje deftig geslapen?
2: Ik heb supergoed geslapen, Sam. Want ik heb echt even moeten recupereren. Zowel van wat er het weekend ervoor gebeurd was, als van dan dinsdag de Club Stubru.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb er toch een dikke 10 uur op zitten. Van, dus ik ben helemaal klaar om er terug voor te gaan. En het wordt wel spannend, hè, want het is kiezen tussen... Ik ga moeten lopen tussen de Club Stubru en de Main. Want er zijn zoveel goede dingen te zien. Dat al een lijstje opgenoemd daar juist. Maar... ja, ik wil ze eigenlijk allemaal zien, dus dat wordt wel wat moeilijk.
0: Oh, als dat de vreselijke keuzes zijn die je moet maken, dan is het alleen maar positief eigenlijk. En Nele, als het alleen maar goede dingen zijn, dan kan je ook niks verkeerd kiezen, basically.
2: Dat is wel waar. Maar ja, allee, wat moeten we doen? Dit is opkomend talent, gelijk een Blue Samu, maar er is ook een klassieker, gelijk de jeugd. En dan, ja, natuurlijk Zwangere Guy, dat kun je niet missen.
0: Nee.
2: Ja, allee, vast wat. Het is echt een super affiche, dus ja.
0: Ik kan een deel doen, hè. Ik kan bijvoorbeeld nu al een live van Zwangere Guy draaien. En stel dat je het dan per ongeluk toch mist vanavond, omdat het andere podium leuker is en je bent daar blijven plakken, dan heb je toch nu ook al een live nummer van Zwangere Guy gehad. En bedoel, dus ik kan het maar proberen.
2: Ja, oké, okay, dat is goed.
0: We gaan
2: dan
0: het zo proberen.
2: Ja, dat is prima.
0: Voilà, we
2: prima.
0: Gaan het zo doen. Ik heb Beter Leven van Zwangere Guy live op Rock Werchter dit jaar. Daar zullen we van genieten. Nele, ik wens je superveel plezier daar op de Lokerse Feesten. Hou ons, zoals je steeds doet, op de hoogte van hoe fantastisch de shows waren.
2: Zal ik doen. Fijne dag nog daar.
1: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender.

AC/DC met Thunderstruck. Al heel veel zenuwachtige mensen in de app van Studio Brussel. Stuk voor stuk fans van editors die graag de band willen ontmoeten en samen naar die nieuwe plaat willen luisteren. We spelen ervoor na het nieuws van 8.

0: Vanavond op VRT1.
1: Voelde dat niet een klein beetje? Ik voelde dat een klein beetje. Als wij van het vliegtuig kwamen, dan kreeg ik zoiets van... Ah ja, de lucht is hier eilig. Voel je dat niet? Ja, hè? Zo.
0: Op VRT1 in Reizenwaas, de bucketlist, is de Boliviaanse hoogte voelbaar. Op VRT Canvas maakt de hitte het zwaar voor wilde dieren in Force of Nature. En op VRT Max hangt de romantiek in de lucht met de volledige serie Mixtape. Tot vanavond.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Dit is Studio Brussel.
4: En goedemorgen, het is 8 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Charlotte Krul.
6: Influencers leren jongeren over online haat. De federale regering gaat hen inzetten om jongeren te leren hoe ze die online haat beter kunnen melden. Dat schrijft de Standaard. En wie zelf online gepest wordt, zal binnenkort de identiteit van zijn pester kunnen krijgen van telecombedrijven. Online haat is een groot probleem en vaak melden slachtoffers dat helemaal niet. Influencers kunnen daarbij helpen, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
7: We zien dat meer en meer jongeren slachtoffer worden van online haat. En daarom is sociale media cruciaal en moeten we dat met mensen doen die actief zijn op sociale media. Ja, en is een traditionele overheidscampagne niet altijd het beste instrument. En dan zorgen we ervoor dat ze de juiste instanties krijgen waar ze naartoe kunnen gaan. Dat ze meldingen kunnen doen, omdat we echt willen dat die anonieme belaging online de wereld uitgaat.
6: Zelfs wie één anoniem haatberichtje krijgt, kan dat al melden aan de Ombudsdienst voor Telecom. En die kunnen de gegevens van de pester dan opvragen. Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation in Leuven. Een man van 75 kwam gisteren onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. De eclipsbrillen raken stilaan uitverkocht. Als je de zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken, dan koop je beter snel zo'n brilletje. Dat kan bij de publieke sterrenwachten en opticiëns, maar op sommige plaatsen zijn ze al uitverkocht. Zo'n bril is belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt de Vereniging van Opticiëns.
8: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
6: In de regio Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn bij Russische bombardementen afgelopen nacht 3 doden gevallen. Een eerste aanval was op een huis, daarbij stierf een vrouw. Bij een tweede aanval stierven een man en een vrouw. Rusland heeft ook 2 cargo-schepen aangevallen op weg naar de haven van Odessa in Oekraïne. En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering blijft de hele FIFA-top hem steunen. Infantino wou aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. En hij had die omstreden plannen eerder al ingetrokken. En de FIFA zegt nu dat er excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. Het is bewolkt maar droog, temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw tot 32 graden.
4: Op de E19 richting Brussel is 10 minuten vertragen van Rumst tot de werken in Mechelen-Noord.
3: Studio Brussel.
9: Sam staat op.
3: Sam de Bruin.
4: De editor's fever is real. Fans van over heel het land zitten klaar met de smartphone in de hand. En terecht, ik leg alles uit na Baggin van Madcom.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Het wordt hier ook wat gesmeekt in de app. Maar ik geef je niks gratis, hè. Je gaat moeten spelen. Toch zeker als je fan bent van Editors.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Editors houden van België. Dat is logisch. Wij zijn het leukste muziekliefhebbende land van de wereld. En wij hebben de beste festivals ter wereld ook nog eens. Logisch dus dat Editors morgen spelen op de Lokerse Feesten en overmorgen op Suikerrok. Maar Tom Smit en zijn vrienden hadden het gevoel dat de Belgische Editors-fans, die toch nog ietsje beter zijn dan alle anderen van de wereld, dat die ook iets meer verdienen. Daarom brengen ze morgen exclusief hun nieuwste album al mee, dat pas op 30 oktober uitkomt. Dat album heet Surface Echo and Sound. Nog niemand heeft dat gehoord. En heel veel mensen zijn benieuwd hoe dat gaat klinken. Maar slechts een handjevol fans zal het als eerste al kunnen beluisteren. En niet zomaar, maar wel samen met de band. Vandaag en morgen zijn je laatste kansen om daarbij te zijn. En ik ga het ietsje moeilijker maken vandaag. Achteraf gezien waren gisteren de opgaves nogal makkelijk. En eergisteren ook. Maar het concept blijft wel hetzelfde. Ik laat jou een willekeurig stukje horen uit de willekeurige hit van Editors. En wanneer het fragment stopt, moet jij het aanvullen. Dus, open alvast de Studio Brussel app. Hou je duim gereed. Adem nog eens diep in en uit. Spits je oren. En stuur me de tekst die ontbreekt aan het einde van dit fragment.

Wat ontbrak daar? Als je een echte fan bent, dan weet je het. En dan ben je nu heel druk aan het typen in de app van Studio Brussel en aan het sturen. En dan zou het kunnen zijn dat ik je zo meteen even opbel om te checken of je antwoord wel juist is. Na de Haunted Youth.

0: Forget Me van The Haunted Youth. Shit, heb ik het te moeilijk gemaakt? Was dit een te moeilijke opgave voor editors? Zullen we nog eens luisteren? Dus je moet dit aanvullen. Het zijn verschillende dingen gestuurd in de app.
1: Studio Brussel.
2: Sound staat op.
0: Dag Maxime, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Maxime uit Sint-Niklaas, welke woorden heb jij gestuurd of welk woord? Wat denk jij dat er nog ontbrak?
3: New York.
0: Jij zegt New York. Want ik heb hier Catherine, die stuurt bijvoorbeeld Your Soul. En Jonas en Elisa die zeggen My Heart. There's a fire in your soul, there's a fire in my heart. Jij zegt there's a fire in New York. Zullen we eens luisteren?
3: Ja.
0: We kunnen het gewoon uit nummer halen. Ik kan het gewoon volledig laten horen en dan gaan we checken. We zullen eens luisteren. Goed opletten wat het is van die dingen. New York is juist, Maxime, proficiat. Je mag gaan.
3: Oh my god.
0: Sorry.
3: Zalig.
0: Ik heb jou even stress bezorgd daar. Hè. Je was even aan het twijfelen ineens. Precies. Ja, okay, maar je moet niet twijfelen. Je was ongelooflijk juist. Jij mag editors ontmoeten en heel eerlijk tegen hen vertellen wat je van hun nieuwe plaat vindt. Dat is wel spannend, toch?
3: Ja. Sowieso.
0: Zalig. Laat ons achteraf maar weten wat je ervan vindt van die plaat. Want wij zijn ook reuze benieuwd. En we gaan het zelf nog niet horen. Wij moeten allemaal wachten tot 30 oktober. Maar jij zal het morgen al kunnen meemaken. Geniet er daarvan.

0: Zeg, hoe is dat buiten ondertussen met de temperatuur? Want vanmorgen, zo net voor 6 uur, was het echt fris. Voor het eerst in maanden voelde het echt fris aan. Maar ik weet dat we richting de 24 graden opnieuw gaan. Dus hoe is het op dit moment? Laat eens even weten in de app. Dank u wel. Storm 2 was dit van Generation en Young Lean.
1: Studio.
2: Live is music.

wordt hier melding gemaakt van een aangename 16 graden met een fris windje. Formidable van Stromae. Blockparty is dit nog met One More Chance. Ik mag niet vergeten om straks wat aandacht te geven.

0: lekker vrolijk rammen op die piano. Block Party, One More Chance. Goedemorgen, het is donderdag 6 augustus. Charlotte, influencers zullen jongeren leren hoe ze met online haat kunnen omgaan.
1: En de federale regering gaat hen daarvoor inzetten, dus om jongeren te leren hoe ze de online haat of pesterijen vooral beter kunnen melden. En wie zelf online gepest wordt, die zal binnenkort de identiteit van zijn pester kunnen krijgen van de telecombedrijven. Zelfs wie anoniem één haatberichtje krijgt, kan dat al melden aan de Ombudsdienst voor Telecom en die kunnen dan de gegevens van de pester opvragen. En er is een stormloop op eclipsbrillen. Als je de zonsverduistering volgende week woensdag wil bekijken zonder oogschade op te lopen, dan koop je beter snel nog zo'n brilletje, want ze raken stilaan uitverkocht. Je kan ze online kopen, maar ook bij de publieke sterrenwachten in ons land en bij de opticiën.
0: Als het vandaag eclips zou zijn, zouden we niet veel zien, denk ik.
1: Nee, het is bewolkt en droog. Nog een beetje fris. Later vandaag temperaturen tot 24 graden.
2: Studio Brussel. De festivalzender.
3: De festivalzomer.
0: We hebben het al over de Lokerse feesten gehad daarnet. Die beginnen aan dag 7 vandaag. We hebben het ook al over Suikerrock gehad, dat morgen van start gaat in Tiene. Maar de metalheads in ons land die maken zich klaar om richting Kortrijk te trekken voor Alcatraz. Want straks gaan de deuren daar open. Met onder andere Amen Ra die daar spelen. Maar er wordt vandaag toch ook echt stevig uitgekeken naar de laatste festivalshow van Channel Zero. Aan het einde van het jaar spelen ze nog een paar andere grote shows binnen, maar als je ze buiten wil meemaken, ja, dan is het vandaag dat het moet gebeuren. Het is een historisch moment dat je eigenlijk niet wil missen. We hadden Frankie de Smet van Damme van Channel Zero een tijdje geleden hier bij ons bij Studio Brussel nog te gast. En toen heeft hij verteld wat hij precies van plan is met die laatste show.
4: Op de Prison Stage, wat mogen we verwachten van die show? Want het is jullie laatste festivalshow, toch?
5: Ja, het is de laatste festivalshow. We hebben met de mensen van Alcatraz afgesproken dat we wat bommen en granaten mogen meebrengen. Dus ik denk, ik zou zeggen, kom langs. Als je nog een keer wat rook wilt uit mijn oren zien komen, dit is het moment.
0: Alsof wij verwacht hadden dat Channel Zero het rustig ging houden op die laatste show. We gaan ze hier ook nog eens draaien met Help.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
6: Help. Strangers bearing down on me. Help. No one else can cry for me. Help. What is going wrong?

0: Jouw favoriete vakantieplaat, die kan ik nog de playlist insmokkelen als jij een van die luisteraars bent die ook op vakantie in het buitenland naar Studio Brussel blijft luisteren. Ben je er zo eentje? Laat dan even weten in de app in welk land jij nu naar ons aan het luisteren bent en in wat voor setting dat precies is. Lig je al op een strand? Zit je ergens op een of andere camping? Of ben je aan het hiken in de bergen? Laat het maar even weten in de app van Studio Brussel en dan kan ik jou die vakantieplaat misschien wel cadeau doen. Best toepasselijk heb ik nu een nummer van The Beaches, het strand. En het is getiteld Edge of the Earth. Misschien waar jij bent nu.
1: Hey, we're The Beaches and you're listening to Studio Brussels.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Gebeurt hier.
2: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Nog steeds al volonté.
4: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.

0: Nog altijd het mega power koppel dat ze zoveel jaren begonnen zijn met dit nummer hier. Crazy in Love, Beyoncé en Jay-Z. Goedemorgen.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Ben benieuwd waar we vandaag terechtkomen. Dag Marie, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Waar ben jij op dit moment?
2: In Wenen, in Oostenrijk.
0: Wenen, oh, je bent er met een nachttrein naartoe gegaan.
2: Ja, met een nachttrein, 15 uur lang vanuit Brussel Zuid.
0: Wat, is dat zo lang? Dan hoop ik dat je wat dingen mee had om je mee bezig te houden. Of slaap je daar gewoon de hele nacht dan?
2: Ja, nee, je staat op rond 7 uur 's avonds en dan rond 11 uur, 12 uur lig je je bedje een beetje en dan probeer je wat te slapen, maar rond 6 uur ben je wel gewoon wakker van de zon en de mensen. Dus niet veel geslapen wordt er niet.
0: Nee, ik wil gewoon vragen, is dat comfortabel om daar te slapen op zo'n trein? Niet echt dus, begrijp ik.
2: Niet echt, ja. Ik zat in de goedkoopste coupé, dan zit je met 6 man en je strekt je stoel wat uit, maar er zat de voeten van een Franse vrouw zat in mijn poep, dus het was niet echt heel comfortabel.
0: Maar je bent geraakt op je bestemming, dat is het allerbeste. Wenen, ik ben er dus nog nooit geweest en iedereen die mij kent zegt altijd, Sam, dat is een stad voor jou. Maar wat maakt Wenen zo fijn?
2: Het is wel gewoon een heel aangename stad. Het is een heel klassiek gebouw, maar je hebt wel om elk hoekje zoiets te doen. We zijn er nog maar 2 dagen, maar ik vind het wel een heel aangename stad. Ook met water en alles. Heel veel musea.
0: Een beetje warm wel, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, 38, 39 graden, het is wel echt een beetje zweten.
0: Allee Marie, had hier moeten blijven. Hier is vandaag heerlijk. We gaan 24 graden hebben, maar we zijn nu op dit moment zo 17, 18 graden. Dus fantastisch.
2: Oh, ik mis het al een beetje.
0: Maar je zal je daar wel kunnen verfrissen, daar ben ik redelijk zeker van. Daarna gaan jullie ook nog wat gaan kamperen in Oostenrijk, zeker?
2: Ja, autootje huren en naar het Mimiger gebergte en naar de Achensee. En daar gaat het hopelijk wel wat frisser zijn.
0: Ja, maar
2: die meren zijn altijd heel erg koud.
0: Dat is zeker waar, maar het klinkt wel als een actieve vakantie. Dat dan weer wel.
2: Ja, ook wel een beetje chillen. Een beetje wandelen, een beetje chillen. Een beetje combinatie.
0: Heel goed. Welke plaat mag ik jou spelen om daar toch een beetje te kunnen genieten van goede muziek?
2: Ja, een beetje basic, maar Vienna van Billy Joel. Altijd wel een mooi liedje en nu wel heel toepasselijk.
0: Dat hebben we al lang niet meer gespeeld hier op de radio. Dus gaan er wel wat mensen blij mee worden. Ga ik doen voor jou. Geniet daarvan de vakantie. Fijne dag nog. Dag Marie.
2: Dank je.
1: Studio Brussel, worldwide. Studio Brussel.

Troubles Coming van Royal Blood. Deze week is er heel veel aandacht voor bodyshaming van artiesten en publieke figuren. Je hebt ongetwijfeld wel gezien hoe popster Ariana Grande zichzelf even uit de schijnwerpers wil zetten. Omdat ze het beu is dat iedereen zoveel commentaar heeft over hoe mager ze eruit ziet. Maar ze is niet de enige. Ook Sommer krijgt er blijkbaar veel mee te maken. Sommer worstelt heel zijn leven al met eten en is van nature al een lange, smalle gast, waardoor hij ook heel veel commentaar krijgt over zijn lichaamsbouw. En daar gaat dit nummer ook over. My Body Isn't Ready van Sommer.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Het is 9 uur, een goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
3: Met Charlotte Krul.
5: Influencers leren jongeren over online haat. De federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze die online haat en pesterijen beter kunnen melden. Dat schrijft de Standaard. Online haat is een groot probleem en wordt vaak niet gemeld. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders wil dat aanpakken door twee dingen te doen.
6: Enerzijds het anonieme accounts door de Ombudsdienst Telecom eigenlijk niet meer anoniem worden gehouden. Dus we gaan de identiteit van die anonieme trollen vrijgeven, zowel aan het slachtoffer als bijvoorbeeld aan de politie. Maar daarnaast gaan we ook op de plekken waar jongeren actief zijn, boodschappen brengen die er eigenlijk voor zorgen dat jongeren zich terug beter voelen, veiliger voelen en ook de juiste kanalen krijgen waar ze meldingen kunnen doen wanneer ze online belaagd worden.
5: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij werd fel besproken omdat hij een deel van het WK voetbal wou verkopen aan privé-investeerders. Dat plan heeft hij ingetrokken en er zijn excuses aangeboden aan de voetbalbonden. Voortaan moet er meer overleg komen bij dat soort drastische plannen, zegt de Belgische Voetbalbond.
7: Je hebt de spelers, die zijn niet vertegenwoordigd en dat heeft nogthans wel betrekking op wat is het maximum aantal wedstrijden dat een speler bijvoorbeeld kan spelen. Je hebt de competities die hun competitieformat moeten aanpassen wanneer dat FIFA beslist om meer clubs te laten deelnemen aan de Club World Cup. En je hebt natuurlijk de voetbalbonden die de nationale teams vertegenwoordigen die ook aan tafel moeten zitten.
5: In de regio Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn bij Russische bombardementen afgelopen nacht 3 doden gevallen. Een eerste aanval was op een huis en daarbij stierf een vrouw. Bij een tweede aanval verderop stierven een man en vrouw. Rusland heeft ook 2 cargo-schepen aangevallen op weg naar de haven van Odessa in Oekraïne. En in Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en hij begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om migranten illegaal richting de Europese Unie te sturen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Het is bewolkt maar droog, temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw tot 32 graden.
4: Sam staat op.
8: Sam de Bruin.
3: Goedemorgen vrienden. De eerste echte niet-hitte dag van deze zomer is een feit. En daar zijn we niet trouwig om. Even verfrissen met de War on Drugs.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

Beatles uit Kortesem is gelukkig in de app. Zalige plaat dit, geweldige band, The War on Drugs. Hier hoor je ze met de Red Eyes op Studio Brussel. Maar ik heb nog mooie muzikale dingen in mijn mouw zitten. Dat nieuwe nummer van Charlie XCX bijvoorbeeld. Charlie XCX bewijst ondertussen al bijna 15 jaar dat ze harde facebangers kan maken. Als je zo lang iets heel goed kan, dan word je dat misschien ook ooit wel beu. Daarom gooide ze het voor haar nieuwe album over een heel andere boeg. En daar ben ik zo blij mee.

0: Hope Ain't Gone van Stone. Finn van Stone stond deze zomer op onze Belgische festivalpodium, maar stond ook geregeld voor het podium. Als festivalganger zijn we hem geregeld tegengekomen, maar wat hij nog niet gedaan heeft, is draaien aan de festivalroulette. En jij straks misschien wel.
1: De festivalroulette.
0: Dankzij de festivalroulette kan jij bepalen welke live festivalmuziek uit België straks uit de radio komt. Wil je die macht ook graag eens voelen? Stuur dan nu in de app van Studio Brussel.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: weet je wat zalig is? Van die collega's die vandaag ineens naar jou komen. En dan zeggen, niet vergeten. Het is morgen al vrijdag, hè. I love that kind of collega's.
1: Weekend Dance Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mal P, Marlon Hall.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier.
1: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Nog steeds al volonté.
4: This is a muscle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: the small things van Blink 182. Nu niks small, we gaan aan dat grote rad draaien.
1: De festivalroulette.
0: Het is Nathan die vandaag mag draaien. Goedemorgen, Nathan.
2: Goedemorgen.
0: Ik weet niet of we al veel Nederlandse luisteraars hebben gehad deze zomer die aan de festivalroulette hebben mogen draaien. Maar kan je even vertellen waarom jij als Nederlander naar Studio Brussel luistert?
2: Ja, ik moet toch eerlijk zeggen dat op de Nederlandse radio praten ze ontzettend veel en er zijn heel weinig nummers.
0: Echt, is de hele tijd jappa, jappa, jappa. We proberen hier toch inderdaad wel wat muziek te draaien. Jij gaat mee mogen bepalen welke muziek op dit moment. Hè. We gaan aan de festivalroulette draaien. Daar komt live muziek van onze Belgische festivals uit. En jij bepaalt of we het spelen op de radio of niet. Dat is het concept eigenlijk. Ben je zelf een festivalganger?
2: Ik ben redelijk een festivalganger, ja.
0: Hebben jullie in Nederland leuke festivals die we misschien nog niet kennen en in de gaten moeten houden?
2: Oeh, ja, ik ga dit weekend naar een heel mooi festival. Ik woon helemaal boven in Nederland, in Groningen. Ja. En ik ga naar Paradigm.
0: Oké, wat voor muziek is dat daar?
2: Dat is een beetje house techno en dat is op een hele mooie industrieterrein.
0: Leuk. Lekker dansen. Ja. Jij gaat ook wel nog naar het buitenland, zie ik hier.
2: Ja, dat klopt. Ik ga eind volgende week naar Sziget in Budapest.
0: Dat is een gigantisch festival waar je echt dingen van over heel de wereld kan ontdekken. Heel fijn is dat. Maar ik ben benieuwd wat er nu uit de roulette gaat rollen. Zal ik er gewoon al eens een draai aan geven? En dan moet jij maar zeggen of je het wil horen of niet. Goed?
2: Ja, laten we doen.
0: Hier gaan we.

0: Be The One van Dua Lipa, maar dan helemaal live. Dat is iets dat je nog niet vaak gaat gehoord hebben. Wat denk je? Willen we dat meteen doen of wil je toch nog iets anders proberen?
1: Ja, ik weet niet of je het weet, maar Dua Lipa die heeft een van de allereerste optredens gegeven in Groningen op Eurosonic.
0: Och. Dus
1: ik moet wel ja zeggen.
0: Dat vind ik heerlijk. Dit is heel snel beslist. I love it. Heel goed gedaan. Super, super. Nathan, dankjewel om even mee te spelen met de Festival Roulette. Je gaat ervan genieten, ook van deze versie. Het is wel van een Belgisch festival. Maar maakt niet uit, het gaat even goed zijn als daar in Groningen. Daar ben ik zeker van. En ik wens jou fijne tijden op de festivals waar je heen gaat. Bedankt, hè. Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Have you guys had a good time so far? I want to say thank you, thank you, thank you so much. I can't thank you enough for coming down to see me today. This is insane. Okay, this is my last song, so I'm hoping some of you know this. And if you do, you guys ready to party?

aan die werkdag beginnen met Wet Leg. En Mange Too, maar we hebben muziek voor elke mood. Een beetje rustiger is deze Corinne Bailey Rae, Put Your Records On.

Somebody Without You van Oscar and the Wolf. Oscar and the Wolf nog aan het nagenieten waarschijnlijk van gisteren. Alweer een letterlijk ook briljante passage tijdens onze festivalzomer. Dat schittert altijd, hè, die shows van Oscar and the Wolf. Gisteren was het op de Lokerse feesten. Maar we hebben Oscar and the Wolf ook al op heel wat andere festivals kunnen zien. Dat is ook zalig. Die gevestigde namen die we altijd maar opnieuw kunnen bekijken. Altijd opnieuw van kunnen genieten. Maar ik hou toch ook heel hard van af en toe eens iets nieuwer ontdekken op een festival. Voor mij is dat dit jaar Bleach 93. Kon je op Werchter zien, kon je op Cactus Festival zien. En in september komen die ook nog eens naar de Botaniek. En dat is toch goed, jong. Ceiling heb ik klaarstaan van Bleach 93.

keigoed nieuws. Dankjewel Dominique en Werner om het te melden in de app. Je hoeft niet te wachten tot september om Bleach 93 te ontdekken. Dit weekend kan het ook, morgen zelfs op AFF in Limburg. Daar spelen ze ook.

Het is deze zomer 50 jaar geleden dat Joy Division werd geboren. Ian Curtis en zijn vrienden besloten na het zien van een Sex Pistols show in 1976 dat ze ook een band wilden beginnen. Het werd er eentje van ongezien kaliber. Volgende week schuift de maan voor de zon en krijgen we een historische eclipse te zien. Praise Jah in the Moonlight is dan plots ook overdag een toepasselijke plaat.

0: Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Studio Brussel.
2: 10 uur en heel goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
2: Charlotte Krul.
4: In Borgerhout is een auto gecrashed na een politieachtervolging. En die begon in Nederland, maar al snel reed de bestuurder de grens over. Uiteindelijk crashte de auto in Borgerhout. De politie heeft in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en heeft de bestuurder opgepakt.
5: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen twee geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
4: Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De krant De Tijd meldt dat op basis van cijfers van de overheid. De federale regering had geschat dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen. Van de ruim 52.000 langdurig werklozen die een leefloon hebben aangevraagd, hebben er uiteindelijk bijna 44.000 een gekregen. Zo'n 9.000 werklozen voldeden niet aan de voorwaarden, omdat hun partner bijvoorbeeld te veel verdient. En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij werd fel besproken omdat hij een deel van het WK voetbal wou verkopen aan privé-investeerders. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken en biedt zijn excuses aan. Bij drastische plannen die FIFA wil doorvoeren, moeten de spelers, de clubs en de voetbalbonden ook betrokken worden, zegt onze Belgische voetbalbond.
6: Als je de kalender uitbreidt of als je zegt dat spelers moeten gereleased worden om aan internationale competities mee te doen, of je neemt hele verregaande beslissingen over de commerciële toekomst van een competitie zoals de Wereldbeker, ja, in die drie gevallen moet je inderdaad wel de instemming hebben van degene die dat daar de economische gevolgen van dragen.
4: En de Europese voetbalbond UEFA blijft wantrouwig en gaat met andere voetbalfederaties overleggen, zodat gelijkaardige plannen als dat van Infantino geen kans meer maken. Het is bewolkt maar droog met temperaturen tot 24 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer. Tegen zondag opnieuw tot 32 graden.
7: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
1: Studio Brussel. Joris Brijs.
2: Er zit één loser in het komende uur en je gaat hem graag horen komen. 10 uur is gereserveerd voor Prince vandaag met Mountains. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Mountains, een van de Prince-favorieten van Liddy uit Ukkel. En nogmaals, merci voor alle paarse harten in de app van Studio Brussel. Die komen iets over 10 in veelvoud binnen. Hier is de loser al.
1: From Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
2: Life is music.

Tim stuurt geweldig piano ook op de achtergrond bij Eminem. Zeker, dat maakt het nummer Mockingbird. Het voelt aan als een vredige donderdagochtend, zalige temperatuur, de zon is erbij en dit nummer van Jungle maakt het af. Someday, somewhere.

0: Wij wachten met plezier op Mumford & Sons. Zeker als je weet dat dat wachten maar 17 seconden duurt.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Hello, I'm Marcus from Mumford & Sons on Studio Brussels.
4: Studio Brussels.

I Will Wait van Mumford & Sons. Sommige mensen zeggen dat het nog altijd weer galmt daar in de buurt van Werchter. Een maand na hun doortocht op Rock Werchter van Mumford & Sons. Deze band vond je daar ook terug op de line-up. Maar dan op het kleinste podium, Nest. Kyo speelde daar. Dit is That's Me.

Als je voor je roadtrip of reis nog op zoek bent naar de meest zomerse plaat ooit gemaakt en je kent het album Graceland van Paul Simon nog niet echt, stop met zoeken. Dat is wat je nodig hebt om in de juiste mood te komen. You Can Call Me El staat er trouwens ook op. Dit heeft helemaal niks te maken met 1 september en terug naar school. En heel die periode die eraan vasthangt.

0: Magnetic in de Sam remix. Binnenkort speelt hij op Weekend Dance in Zeebrugge. Ik had één loser beloofd dit uur. Die van Tame Impala, die is al even gepasseerd. Maar Balthazar doet er toch nog één of meerdere bij zometeen.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95.

0: Jokke zou er Beck ook nog tussen gooien met Loser. Maar de losers zijn op. Dit waren die van Balthazar. Het blijft wachten op hun comeback als band. Balthazar lijkt er niet snel aan te komen. Nu Jinte de Bree ook met nieuwe muziek komt bij Jay Bernard. We worden gelukkig wel verwend met Jay Bernard en Warhouse, de soloprojecten van Jinte en Maarten van Balthazar. Vanavond sluit zwangere Guy dag 7 van de Lokerse Feest af. Hij speelt na The Streets. Dit is Kim Kleisters.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret, roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

Lonely Boy van de Black Keys. Daar lijken de Strokes per toeval op verder te bouwen, maar dan met de blik op de toekomst. Dit is Lonely in the Future.

0: No Woman No Cry, Bob Marley. En een leuze om mee door te pakken vandaag en de rest van je leven. Everything's gonna be alright. Ik stuur je nu heel graag richting 11 uur met Alt-J en het mooie Taro.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook echt.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
9: promokoken.
10: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
10: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: 11 uur, goedemorgen.
15: VRT Nieuws.
14: Charlotte Krul.
16: In Borgerhout is een auto gecrashed na een politieachtervolging. Die begon in Nederland, maar al snel reed de bestuurder de grens over. Uiteindelijk crashte de auto in Borgerhout. De politie heeft in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en heeft de bestuurder opgepakt.
17: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen twee geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
16: In het centrum van Brussel is een man zwaar gewond geraakt bij een val tussen twee gebouwen afgelopen nacht. De politie kreeg een oproep van mensen die gekreun hadden gehoord. Na een grondige zoekactie vonden agenten een man in een schacht van 20 meter diep. Die lag tussen twee gebouwen en was alleen via het dak bereikbaar. Het slachtoffer lag onderaan de schacht en werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket is ingelicht, maar voorlopig wordt uitgegaan van een ongeval. In Soersel in Antwerpen is vanmorgen een brandweerman gewond geraakt bij een brand. Hij zou van grote hoogte gevallen zijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur brak uit op de zolderverdieping van de woning en is erg moeilijk te blussen. De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak. Hoe die ontstond is voorlopig niet bekend. En de hevige bosbranden in Europa zijn niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. Volgens experten kan bijna geen enkel dier in de getroffen gebieden overleven. Zelfs reptielen en muizen die zich in de grond verstoppen sterven door de extreme hitte, zegt professor biodiversiteit Tobias Keulemans.
18: Je hebt een verschil tussen normale bosbranden die dat natuurlijkerwijs kunnen optreden en de verwoestende branden die je nu ziet. Bij een normale brand is het gelijk een vinger door een vlammetje gaan, een hagedis kan de grond eigenlijk inkruipen en komt daarna dan weer terug naar boven en overleeft dat prima. Bij zulke verwoestende bosbrand, dan wordt de bodem ook meegeschroeid en zelfs al overleven ze in de bodem, dan is er geen beschutting meer wanneer dat ze terug uit de grond komen.
16: Experten zeggen ook dat de toenemende bosbranden over de hele wereld bijna 10.000 al bedreigde diersoorten nog verder in gevaar brengen. Het is bewolkt maar droog, temperaturen tot 24 graden morgen en de komende dagen opnieuw zonniger en warmer, tegen zondag opnieuw 32 graden maximum.
19: Studio Brussel. Brussel.
20: Joris Brijs.
14: Oh yeah, komt uit de mond van Steve Lacy. Matt Berninger zorgt voor een hotshot en Netsky zwiert ons opnieuw in gang. Iets over 11, goedemorgen.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

Moving With You, Netska en Jenna G. Steve Lacy schreef in 2022 een wereldhit op zijn naam met Bad Habit. Dit is redelijk nieuw van hem, Oh Yeah, waarin hij reflecteert over dingen die je misschien beter had kunnen aanpakken in zijn leven tot nog toe.

0: Paofu en Biba Doobie. Deathbed. Matt Berninger is een man naar mijn hart, hoe hij alles geeft op een podium. Zijn complete zijn ook in muziek steekt. Verdient alleen maar complimenten. Hij heeft deze week onze hotshot bijt.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. Matt Berninger. Martini Mi Fatso.
1: Studio Brussel.
3: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

0: zijn even verlost van temperaturen boven de 30 graden vandaag en morgen. Ideaal om het barbecue-alarm af te laten gaan. Zometeen.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Studio Brussel.

0: don't kid yourself. Icon vandaan. Je kan iets op de grill gooien zonder dat je dat iets kost.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: 100 euro aan barbecue-budget heb ik hier elke dag liggen. Denk misschien al eens na over welke vrienden je wil uitnodigen, wat je op je boodschappenlijstje gaat zetten, welk vlees of welke groentjes je op de barbecue wil gooien. Maar vooral luister heel goed welk woord wij weggrillen in volgend nummer van Milky Chance. Als je dat woord weet en doorstuurt in de app van Studio Brussel, dan kan ik je zo meteen opbellen en hopelijk dus blij maken met 100 euro aan barbecue-budget. Let goed op in dit nummer van Milky Chance.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Welk woord werd er weggegrild door onze barbecue?
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Dag David.
3: En goedemiddag.
0: David, jij denkt het te weten. Het was een van de moeilijkere van deze week, vond ik zelf. Welk woord zoeken we?
3: Ja, we zoeken paradise.
0: We gaan eens luisteren. Paradise is goed, David. Proficiat, 100 euro barbecue budget op jouw rekening.
3: Okay.
0: Hoe ziet de perfecte barbecue er voor jou uit?
3: Goh, ik vind daar ribbetjes er zeker niet op mogen mankeren.
0: Mm-hmm. En ben jij zo'n een typische barbecuer die een schort aantrekt, de juiste tools heeft, zo van die takken om te grijpen en de juiste kruiden om de buren jaloers te maken?
3: Ja, toch wel.
0: Oké.
3: Okay. Toch wel.
0: Alles erop en eraan. David, veel plezier. Geniet van dat barbecue budget en vooral van de barbecue zelf. En fijne donderdag verder.
3: Gaan we doen. Bye bye.

Wat een nummer van Phoebe Bridgers, Lost Boys, doet mij ook een beetje denken aan Chicago van Sufjan Stevens. Het barbecuebudget voor vandaag is ingepikt door David. Morgen spelen we opnieuw voor 100 euro op de grill. Dit is Manu Chao, goedemorgen.

0: Honey, Are You Coming van Måneskin. Zometeen alles kapot om dan Queens of the Stone Age te laten blussen.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider toch. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visje.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
2: De Vos Lemmes. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van de nieuwe keuken.
7: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aandacht.

Als je op Queens of the Stone Age had gerekend om je zo net voor de middag door elkaar te schudden met de ene na de andere gitaarriff, gaat niet gebeuren. In Easy Street, een atypisch en traag, maar wel geslaagd nummer van Queens of the Stone Age. En die harde gitaar die komt er nog wel aan met Pearl Jam zometeen.

Even Flow van Pearl Jam levert een dikke merci op van Sandra Grote en trouwe Pearl Jam en Eddie Vedder van. Ik heb nog wat lalala's en een passage langs de zon op onze planning gezet voor de middag. Moving to the Sun is dit.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
9: This is a muscle van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 12 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Toon Janssens. Bij Charleroi is een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. De fabriek werd vanmorgen rond 9 uur ontdekt. Er werkten ongeveer 30 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er in heel slechte omstandigheden. De illegale productie van sigaretten in ons land is ook een groot probleem voor de douane en justitie. Zo zijn er al 11 plekken gevonden waar criminelen verborgen en afgelegen loodsen gebruikten die ze dan ombouwden tot professionele fabrieken, zegt de topman van de douane.
13: Met de jaren wordt het altijd meer en meer en dit is toch een vrij grote faciliteit. Als je ziet hoeveel mensen hier actief zijn geweest, behuizing, maar ook de productie zelf. Het is geïntegreerd, de ketting, dus het drogen van de tabak. Ik vind ook de machine dan om de sigaretten te maken en dan een machine om de sigaretten in te pakken.
11: De kitesurfer die gisteren zwaar gewond raakte op het strand van Oost-Duinkerke is overleden. Hij werd weggeblazen door een felle windstoot toen hij zich aan het voorbereiden was om te kitesurfen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar bezweken aan zijn verwondingen. Het gaat om een man van 63 uit Diest. En in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt bij een val tussen twee gebouwen. De politie kreeg een oproep van mensen die gekreun hadden gehoord. Na een grondige zoekactie vonden agenten een man in een schacht van 20 meter diep tussen twee gebouwen. Die plek was alleen via het dak bereikbaar. Het slachtoffer lag onderaan de schacht en werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket is ingelicht, maar voorlopig wordt er uitgegaan van een ongeval. De afgelopen 5 jaar zijn zo'n 160 kunstwerken van de Vlaamse overheid verdwenen. Dat schrijft het Nieuwsblad. De Vlaamse overheid heeft ongeveer 18.000 kunstwerken, zoals beeldhouwwerken en schilderijen, en die staan of hangen vaak in gebouwen van de overheid, zoals kantoren van politici of in culturele centra. Maar er verdwijnen er dus soms, zegt Vlaams parlementslid Bram Jacques van Groen.
14: De afgelopen tientallen jaren zijn er ook veel grotere namen verdwenen. Delvaux, Magritte, Raveel, een Rembrandt en ook een Panamarenko. Voor een groot stuk, zeker slecht beheer, waar dat die verloren zijn geraakt, misschien in een ander gebouw zijn terechtgekomen zonder te registreren. Wellicht hebben een aantal werken ook pootjes gekregen en zijn die bij iemand thuis beland. Ja, in dat geval kunnen we wel over diefstal spreken.
11: Minister van Cultuur Caroline Genet zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar het duurt lang voor alle werken effectief geregistreerd zijn. Het weer nog. Vanmiddag droog met opklaringen en wolken. Temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig met soms wat wolken en tot 25 graden dan. In het weekend wordt het nog wat warmer. Temperaturen rond de 30 graden dan.
15: Studio Brussel.
16: Joris Brijs.
17: Welkom aan de start van onze donderdagmiddag. We krijgen fijne compagnie tijdens de lunch, maar probeer misschien niet mee te kouwen op de beat van Rudimental.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Waiting All Night van Rudimental. Goedemiddag. Op de middag draaien wij aan de festivalroulette, dus je mag al beginnen uitkijken naar live muziek van op onze festivals. Dit is Alice May in a Flash.

Fate Into You van Mazzy Star. Een gezapig, prachtig nummer voor de zomer. Ik heb een paar weken geleden Nick Cave voor de, denk ik, vijfde of zesde keer gezien. En die man is zoals de stad New York, blijft verbazen.

0: Walking on a Dream van Empire of the Sun. Ik heb van jou een luide draaien maar nodig. De festivalroulette. Kom en draai even aan de festivalroulette om een live track naar keuze op de radio te krijgen. Een festivaltrack van deze zomer of van vorige zomers bij ons. Er zijn veel festivals geweest, veel artiesten gepasseerd bij ons. Ik kan je maximum 3 opties bezorgen en dan is het aan jou om de juiste eruit te pikken. Ik heb je nodig.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
2: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: Kind of Man. Florence and the Machine. Ik heb een onschuldige hand gevonden. Studio Brussel. De festivalroulette. Dag Els.
1: Goedemiddag.
0: Els, wat voor donderdag heb jij al achter de rug? Een fijne?
1: Ik ben aan het werk, alleen momenteel. Ik heb een halve dag op kantoor geweest. Mm-hmm. En nu ben ik op weg naar huis voor nog dat telefoon te doen van thuis.
0: Nog wat thuiswerk, misschien op terras even buiten zitten en de gas wat terugnemen deze namiddag.
1: Ja.
0: Els, een donderdag die dus bij jou tijdens het werk wel wat live muziek kan gebruiken. Ik geef jou 3 kansen om te draaien aan onze roulette. Al aan jou dus om te beslissen hoeveel keer je dat doet. En gewoon stoppen wanneer je content bent. Als jij zegt draai je maar, dan begint de roulette te draaien.
1: Oké, draai maar.

0: iets groovy, Black Wave en Elusive. Past dat bij jouw namendag?
1: Nee, ik had het liever iets steviger. Voor mij mag het iets steviger zijn.
0: Dan gaan we door naar de volgende.

0: Els, dit is voor de gebroken harten en nog minder stevig dan de vorige. Dus ik gok dat jij voor de derde optie gaat.
1: Inderdaad, dat klopt. Ik ga nog een keer doordraaien.
0: Oké, en dit wordt hem dan.
1: Ja.

0: Val van Merel, daar zit al iets meer tempo in, hè?
1: Ja, en die heb ik vorig jaar op Rocksottenham gezien. Dat is wel een fijn optreden geweest.
0: Ah, voilà. Dan ben ik blij dat je toch voor optie 3 gegaan bent. Val van Merel, live van op Pukkelpop. Die gaan we ertussen gooien. Els, topkeuze. Fijne donderdag en nog goed werken deze namiddag daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye. Bye. Studio Brussel.
2: De festivalzender. Pukkelpop. Hebben jullie nog een plekje vrij voor mij? Je komt binnen en je steelt de show.

0: Black Box Revelation en Stronger komen twee collabs aan met twee van onze bekendste Belgische artiesten.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro.

Mysterious Ways van U2. Op zondag kan je op reis zonder het vliegtuig in te stappen of je auto te nemen. In Voyage, Voyage op Studio Brussel neemt een bekende artiest je mee naar een land. Zondag mag je mee in de koffer van Cellini naar Italië. Dit is zijn remix van het Portland-nummer Expectations.

0: kwijt van vrouwtje. Lenny Lenny is Lennart Korevits van Compact Disc Dummies Solo. Hij heeft een drukke festivalzomer meteen al deze zomer. En zijn nieuwe nummer She Only Loves You in the Summertime.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Doet mij qua vibe een beetje denken aan Al Stewart.

0: 1 uur al.
1: VRT Nieuws
0: met Toon Janssens.
2: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt. In de buurt van Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt waar ongeveer 30 mensen werkten, vermoedelijk Vietnamezen. Ze zaten daar in heel slechte omstandigheden. De illegale productie van sigaretten in ons land is een snel groeiend probleem, dat vertelt de topman van de douane.
3: Zowel wat betreft het vaststellen van het aantal illegale sigaretten, vorig jaar 200 miljoen, nu zitten we al aan 180 miljoen. Wat betreft de vaststelling van illegale sigarettenfabrieken, daar zal het ook recordjaar zijn. Vorig jaar 9 en nu zitten we al 11. Dus ik ben ervan overtuigd, dit jaar wordt een grand cru wat betreft de vaststelling van criminele activiteiten in de sigarettenbusiness.
2: De kitesurfer die gisteren zwaar gewond raakte op het strand van Oost-Duinkerke is overleden. Hij werd weggeblazen door een felle windstoot toen hij zich aan het voorbereiden was om te kitesurfen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar dus bezweken aan zijn verwondingen. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. En dat is veel meer dan de overheid had verwacht. De krant De Tijd meldt dat op basis van cijfers van de overheid. De federale regering had geschat dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen. Van de meer dan 52.000 langdurig werklozen die een leefloon hadden aangevraagd, hebben uiteindelijk bijna 44.000 er ook een gekregen. Zo'n 9.000 werklozen voldeden niet aan de voorwaarden omdat bijvoorbeeld hun partner te veel verdient. De hevige bosbranden in Europa zijn niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. Volgens experten kan bijna geen enkel dier in de getroffen gebieden overleven. Zelfs reptielen en muizen die zich in de grond verstoppen, sterven door de extreme hitte, zegt professor biodiversiteit Tobias Keulemans.
4: Je hebt een verschil tussen normale bosbranden die dan natuurlijkerwijs kunnen optreden en de verwoestende branden die je nu ziet. Bij een normale brand is het gelijk een vinger door een vlammetje gaan, een hagedis kan de grond eigenlijk inkruipen en komt daarna dan weer terug naar boven en overleeft dat prima. Bij zulke verwoestende bosbrand, dan wordt de bodem ook meegeschroeid en zelfs al overleven ze in de bodem, dan is er geen beschutting meer wanneer dat ze terug uit de grond komen.
2: Experten zeggen ook dat de toenemende bosbranden over de hele wereld bijna 10.000 bedreigde diersoorten nog verder in gevaar brengen. En in Italië geldt intussen in 27 grote steden code rood voor de hitte. De temperaturen stijgen er tot meer dan 35 en soms zelfs tot 40 graden. En ook de lucht is heel erg vochtig. Dat betekent dat niet alleen ouderen en kwetsbare mensen gezondheidsrisico's lopen, maar ook fysieke, actieve mensen die dus gevaar lopen of risico's lopen. Door de hitte en de droogte hebben ook heel wat meren en rivieren in Italië een historisch laag waterniveau. Het weer bij ons droog met opklaringen en wolken. Iets minder warm dan in Italië, tot 24 graden maar. Morgen zonnig met soms wat wolken en tot 25 graden. En in het weekend stijgt het kwik wel tot ongeveer 30 graden.
5: Brussel.
6: Joris Brijs.
7: We proberen wat grip te krijgen op deze donderdag. Dat lukt bij deze temperatuur al iets beter zonder die zweethanden. En met Bazaar, goedemiddag.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Take My Breath van The Weeknd. Het is misschien nogal vroeg om de echte champagne al koud te zetten en te kraken. Op een donderdag 1:15, dus doen we hebben met het alcoholvrije alternatief ons ding. Deze mag wel open op de radio. Champagne van Millionaire.

0: Ze blijven plakken tot ze buiten gekeerd worden. De beaches. Kop op, zegt Ben Howard zometeen.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white.

0: Saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Studio Brussel.

your head up en kan ik dan eens naar beneden en opnieuw naar boven. Die beweging gaat zo'n 3 minuten aanhouden bij Dean Turnley, Australische DJ die deze zomer met volgende track zeker al eens ergens hebt horen voorbij komen. Hij speelt zelf op Pukkelpop binnenkort ook.

Teen Rebel van The Haunted Youth. Editors is in het land. Tom Smit speelt met zijn band morgenavond op de Lokerse Feest en zaterdag op Suikerrock. En nu ze toch hier zijn, willen ze hun grootste fans trakteren op een exclusieve luistersessie, Editors. Je kan de nieuwe plaat, die pas eind oktober uitkomt, al beluisteren in het bijzijn van de band zelf. Morgen vroeg bij Sam in de ochtend. Een laatste kans om er morgen al bij te zijn. Dit is The Rush van Editors.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
2: Studio Brussel.

0: Afterglow van Wilkinson. De Lokerse feesten vliegen voorbij. Dag 7 vandaag al met Zwangere Gie als afsluiter. De Jeugd van Tegenwoordig en Young Yellow pronkronk op de line-up. En daartussen ook de Street. Proper avond in Lokeren straks.
1: And I'm just standing there. I can't say a word. Because everything is just gone. I've got nothing. Absolutely nothing. In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down.

Birds of a Feather, Billie Eilish. Ik heb je mooiste lach nodig. Voor de camera van Charlie XCX. En dan is het al bijna aan Pien Lefranc hierover te nemen vanaf 2:00.

Rat van Ghost. Nog één plaatje en het is aan Pien om je deze namiddag mee te nemen en erdoor te sleuren. Deze Shadow van Chromatics werd gebruikt in de serie Twin Peaks. En dan dacht Maceo Plex, ik ga er een remix van maken. Ik vind het beter dan het origineel. Heel fijne namiddag.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Studio Brussel. Studio
3: Brussel. Goedemiddag, het is 2 uur.
2: VRT Nieuws.
3: Met Toon Janssens.
4: Er komen steeds meer illegale sigarettenfabrieken bij in ons land. In Charleroi is vanmorgen een illegale sigarettenfabriek ontmanteld in een oude loods. Er werkten 42 mensen, vermoedelijk Vietnamezen, in heel slechte omstandigheden. Maar op het moment van de inval waren ze weg. Er is dus voorlopig niemand opgepakt. Dit jaar zijn er wel al 11 criminele sigarettenfabrieken ontdekt in ons land en zo'n 180 miljoen sigaretten in beslag genomen. De topman van de douane legt uit waarom criminele organisaties investeren in namaaksigaretten.
5: De reden is natuurlijk de verhoogde accijnzen, zowel in Frankrijk als in België, maar ook in Duitsland, in de UK traditioneel hoog. Dat is één element zo. Al ten tweede, dat brengt veel op. En ook de risico's zijn veel kleiner dan met drugsgebeuren. Dat is het toch heel gewelddadig in het sigarettencircuit. Daar verdien je veel geld en je wordt er ook niet mee doodgeschoten.
4: De OCMW's hebben veel meer werk gehad dan verwacht door de vele leefloonaanvragen. Meer dan de helft van de werklozen die het afgelopen jaar of half jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd, terwijl de federale regering had geschat dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen. En dus was de werkdruk bij de OCMW's nog hoger dan verwacht, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
6: De cijfers blijken nu toch ook in Vlaanderen merkelijk hoger te zijn dan de 1/3, het 42% heeft aangeklopt bij de OCMW's. Dan start er een heel proces, een sociaal onderzoek, een financieel onderzoek en ook een onderzoek naar de gezinssituatie vooraleer dat er kan beslist worden of er ook effectief een leefloon wordt toegekend. Dus die 42% heeft er echt wel voor gezorgd dat de OCMW's onder een stevige werkdruk hebben moeten presteren.
4: Ongeveer 80% van de mensen die een leefloon hebben aangevraagd bij het OCMW heeft er ook één gekregen. Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is een dode gevallen. Er zijn ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan, maar de Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. Het weer vanmiddag droog met opklaringen en wolken en temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig met soms wat wolken en tot 25 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer met temperaturen rond de 30 graden dan.
2: Studio Brussel. Brussel. In de France.
3: Donderdag namiddag en ik kom met veel plezier bij jou zitten. Ik heb muziek van Bruno Mars, de stem van Ray krijg je er ook bij. En Kaiser Chiefs met Ruby.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

stel je voor, je bent muzikant, je gaat slapen. En tijdens die nachtelijke uren worden de melodietjes gewoon in je oren gefluisterd. Het gebeurt op dit moment bij Ricky Wilson, de zanger van Kaiser Chiefs. Er is dus nieuwe muziek op komst, heeft hij gezegd. En hij zegt er ook bij, het zou wel eens mijn beste album tot nu toe kunnen worden. We zullen het meemaken. Zeer aanstekelijk vind ik deze muziek. Bruno Mars, On My Soul. Goedemiddag.

0: Goedemiddag. Dag Tim, dag Manu, dag Rudolf. Fijn dat jullie erbij zijn. Zeg, voor een tweede week op rij scoort Nothing But Thieves goud in onze afrekening op Studio Brussel met het nummer Evolution. De vraag is... stoot Phoebe Bridgers of stoot Black Box Revelation die plaats van de troon? Dat kom je zaterdag te weten en je kan er ook mee voor zorgen. Veert en Max.
1: Studio Brussel. Dit is de nummer 1
2: in de afrekening.
3: Hallo, dit is Connor van Nothing But Thieves en you're listening to Studio Brussel.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op Veert en Max.
3: Life is music.

20 minuten over 2 op een donderdag namiddag. En terwijl jij misschien gewoon naastig aan het werken bent, wil ik graag even vertellen dat de concerten van Op de Lokerse Feesten, die kan je gewoon herbeleven op VRT Max. Ik heb straks live muziek van een van de headliners van afgelopen week. Eerst een pareltje van Rosalía binnen 30 seconden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Jay Bernard voor In The Morning.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Ik kreeg een berichtje in de app. Tom was gisteravond bij het concert van Iskander Moon op de Lokerse feesten. Was top, schrijft hij erbij. Ja, jij kan gratis nagenieten. Hè? Allee, nagenieten is meestal gratis. Maar ook als je niet naar de Lokerse feesten kan gaan, no worries. Die concerten die kan je gewoon herbeleven vanuit je zetel of vanuit je bed of stiekem van achter je bureau. Want er staan er heel wat op VRT Max. Ik zag Vive La Fête, Gary Numan kan je ook terugbekijken. Lenny en ook Dropkick Murphys. Die stonden daar deze week op de maandag. Ook de dag van Therapy en de Ierse band Madras Lack. Die concerten die zie je ook allemaal op VRT Max. Ga maar eens kijken. Ik speel ondertussen voor jou Roasted 2 van Dropkick Murphys. Hoe het klonk op de Lokerse feesten afgelopen maandag.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Roasted 2.

is bijna een jaar geleden dat wij spijtig genoeg moesten vernemen dat McGee zijn concert op Pukkelpop zeer last minute heeft gecanceld. Ik voel het nog hoor in mijn hart. Hij zou er niet op tijd geraken. Ik had zijn prachtige muziek heel graag live gehoord. Hoor eens hoe mooi dit is. Rockman van de

0: wel tijdloos, hè, die McKee, amper 2 jaar oud. Ik heb nog een andere tijdloze zomerse man die verwelkomt jou zeer graag op zijn jamrock.
1: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier.
1: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.

festivals à volonté, want wij wonen in België, hè, en we zijn daar van smakelijk goed in. Dit weekend suiker ook Lokerse feesten, maar in de Seamine in Genk is er AFF. Mocht jij de Ieren van Bleach 93 gemist hebben op Rockwerchter, want daar stonden ze ook, deze vrijdag herkansing daar. Dit is Bleach 93 met Ceiling.

Night Boat to Cairo. Madness heb je misschien meegepikt op Cactus Festival deze zomer. Ik heb nog muziek van Lost Frequencies. Zometeen eerst het nieuwste geluid van Kids with Buns. Dit is Car Crash.

0: 15 jaar Camping Kids Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleuten, Willy Sommers, Ruben van Gucht en heel veel, veel meer. Tickets en info, campingkidsclub.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook niet.
1: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japan.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedenamiddag, het is 3:00.
14: VRT Nieuws.
13: Met Toon Janssens.
15: Een KLJ-kamp met 125 kinderen is stopgezet. De KLJ van Balen in de provincie Antwerpen heeft zijn zomerkamp in de Waalse gemeente Plombières vroegtijdig beëindigd na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Details over wat er precies gebeurd is zijn er niet, maar volgens de burgemeester van Balen, Sophie Leijsen, heeft de gebeurtenis wel een grote indruk gemaakt.
16: Het gaat over een incident met derden. De leden waren daar niet bij betrokken. Maar het is wel zo dat die KLJ-leiding contact heeft opgenomen met de politie, dat het parket ingeschakeld is en dat daar een arrestatie gevolgd is. Die arrestatie is niet van een van de leiders, niet van de kookploeg, niet van iemand die verbonden is aan KLJ-Balen zelf. En door die gebeurtenis hebben ze gezegd dat is voor ons best impactvol en wij zouden eigenlijk het liefst zo snel mogelijk willen vertrekken.
15: De afgelopen 5 jaar zijn zo'n 160 kunstwerken uit de collectie van de Vlaamse overheid verdwenen. In die collectie zitten ongeveer 18.000 schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstvoorwerpen, onder meer van Magritte en Panamarenko. Die worden tentoongesteld in cultuurcentra, maar komen bijvoorbeeld ook terecht in de kantoren van politici. Om verdwijningen of diefstal tegen te gaan, wordt alle kunst sinds 2 jaar digitaal geregistreerd. Maar volgens cultuurminister Caroline Genet neemt dat veel tijd in beslag. Vlaams parlementslid voor Groen, Bram Jacques, die de cijfers opvroeg, betreurt dat het zo lang duurt.
17: Het is natuurlijk wel straf dat we 2026 zijn en dat we 2 jaar geleden pas zijn begonnen, terwijl dat die werken al tientallen jaren in bezit zijn van de Vlaamse gemeenschap. Maar dat gaat aan zo'n traag tempo dat we er zeker van kunnen zijn dat er de komende jaren nog heel wat werken spoorloos verdwenen zullen raken. En ja, elk verdwenen werk is wel een werk dat we wellicht nooit meer zullen terugvinden.
15: De natuurbrand die maandag was uitgebroken in Nederlandse Limburg is opnieuw opgelaaid. Gistermiddag was de brand onder controle, maar de brandweer bleef het gebied wel nauwlettend in de gaten houden. De plek waar het vuur nu opnieuw oplaait is een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde. De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Het weer vanmiddag droog met opklaringen en wolken. Temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig met soms wat wolken en tot 25 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer met temperaturen dan rond de 30 graden.
18: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
19: Brussel.
13: Goedemiddag. Voor jij het einde van de werkdag gaat toejuichen, wil ik nog een paar goede platen op je afsturen. Ik heb Arcade Fire, Olivia Dean en 21 Pilots.
19: Life is music.

drum show van 21 Pilots. Hallo, ja, ik weet niet of er fans van Elliott Smith aan het luisteren zijn. Welkom in elk geval om samen met mij zijn verjaardag te vieren. Ik heb een plaatje klaarstaan van die fantastische songwriter. Eerst nog wat energie bijtanken. Zou wel eens kunnen nodig zijn. Om 6:06. Dit is Jonas Blue samen met Malief, Edge of Desire.

Elliot Smit is jarig, of beter, hij zou jarig moeten geweest zijn op deze 6e augustus. Ik ben altijd zeer blij als hij in de playlist passeert. Waltz No. 2 van de fenomenale

0: Plusdeals van Delhaize, gaan we
1: promo koken?
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de super plusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste

fijn. Jan-Willem uit Wervik is vertrokken naar Kortrijk voor de start van Alcatraz, dat vandaag begint. Ik ga zeker ook nog muziek van op de line-up spelen, als ook de Lokerse feesten. Laat ik niet links liggen in de playlist vandaag. Laat gerust weten, hè, als jij ook festivalplannen hebt, op deze donderdag is het vandaag. En als jij er nu al een weekend van maakt, dan ben ik jaloers. Stone komt eraan na deze Slater met Dance.

4. Ondertussen, hallo. Berichtje van Stijn in de app, die stuurt Stone tijdens de wandeling. Dat is zalig. Stijn, ik heb nog zeer goede wandelmuziek voor jou. Op donderdagnamiddag is het wandelmuziek. Op Pukkelpop binnen 2 weken hoop ik te dansen op de muziek van Mary Boo State. Nervous Sticks.

0: vanavond in de festivalzender op Studio Brussel. Dat is tussen 6 en 9 met Thaïs. Maak je kans op een festivalpakket van Bol. Dat is een groot cadeau om jou eigenlijk last minute nog voor te bereiden op de festivals. Wat kan je daarmee doen, hoor ik je denken. Zonnecrème, campingstoeltjes, misschien nog een tent, luchtmatras, vochtige doekjes, drinkbus, een petfles, zanklab. Ik weet het niet, ik kan het zo gek niet bedenken. Het kan ook misschien heel dringend zijn voor jou met al die festivals in aantocht. Ik krijg hier een berichtje van Timothy uit Kortrijk. Die stuurt mij, ik ben mij ook aan het klaarmaken voor 4 dagen Alcatraz. Het is eigenlijk een beetje graspop, maar dan op het thuisfront voor mij. En Inge die laat weten dat ze morgen naar de Lokerse feesten trekt voor uiteraard editors. Vanavond is daar een hiphopavond in Lokeren met Zwangere Guy. The Streets staan ook als headliner geprogrammeerd. En ook een Antwerpenaar die echt heel dringend op vakantie zou moeten gaan.
1: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Nog steeds al vol thee.
7: De Zeeuwse mosselen van Lynch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
8: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Studio Brussel.

Zeg, nog geen vakantie voor Young Yellow. Straks op de Lokerse feesten staat hij. Trouwens, als je daar naartoe zou gaan, weet goed dat er ook Club Studio Brussel is. Dus niet alleen het grote podium, ook een iets kleinere club. Vanavond staan daar onder andere Jazz Brak, IJsland, Blue Samu. Leuke dingen om te ontdekken. Ik heb nog muziek van Iggy Pop voor jou. Calvin Harris komt er ook aan. Maar ik heb eerst Dochterlief. Violet Grohl met Bug in the Cake. Zeer benieuwd wat dat gaat geven op Pukkelpop. Want dan komt ze voor de allereerste keer naar ons land, naar België.

Lust for Life. En lust voor een 4 uurtje. Het is bijna zover. Ik heb nog muziek van Reinier Zonneveld. En eerst nog Calvin Harris en Jazzy. Met Satisfy.

0: zometeen live muziek van Oscar en Wolf op de Lokerse feesten gisterenavond. Die had een hele mooie verrassing meegebracht op het podium. Krijg je na het nieuws van 4 uur.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I want you to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Zij de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
9: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
8: Of dingen, hè? Bougie burgers.
9: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
8: Oké.
9: Waarom neem jij nu nog een burger?
8: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
10: De Vos Lemmes.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Dit is Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 4 uur.
12: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
13: Kinepolis waarschuwt voor valse cinematickets. En dan specifiek voor de film The Odyssey in Kinepolis Brussel. Die film is daar te zien op een extra groot IMAX-scherm. De tickets zijn tot begin september bijna volledig uitverkocht. Normaal kost een ticket zo'n €30, maar op sociale media worden ze aangeboden voor meer dan €100. Die koop je beter niet, want vaak zijn die tickets vals of al gebruikt, zegt Kinepolis.
14: Een ticket doorverkopen met winst is verboden bij wet. Dat is ook in strijd met onze aankoopvoorwaarden. Dus ja, wij behouden ons het recht voor om inderdaad, ja, als wij dat zien, dat tickets eigenlijk aan die prijzen worden verkocht, om die te annuleren. Dus ik zou toch mensen heel sterk willen aanraden van enkel via de officiële kanalen, via de Kinepolis kanalen, tickets te kopen.
13: De KLJ van Balen uit de provincie Antwerpen heeft zijn zomerkamp in de Waalse gemeente Plombières vroegtijdig stopgezet. Na een incident met een lokale inwoner die opgepakt werd. Details over wat er precies gebeurd is, zijn er niet. De kinderen waren er in elk geval niet bij betrokken, wel enkele leiders. Zij zagen het niet zitten om het kamp nadien voor te zetten. KLJ Nationaal werd ingeschakeld om de kinderen daarna op te vangen, zegt de burgemeester van Balen, Sophie Leijsen.
15: KLJ Nationaal, die dan de kinderen, die eigenlijk niets vermoedend de nacht hebben doorgebracht. Er was op dat moment zeker geen veiligheidsrisico. Maar hoe leggen we dat uit, hè? Als zij 's morgens vernemen, het stopt hier, we gaan ons kamp abrupt moeten afbreken. Hoe nemen wij hen daarin mee? Daar heeft KLJ Nationaal een actieve rol in opgenomen. Zij zijn vanmorgen ter plaatse gegaan.
13: Er waren 125 kinderen mee op kamp. Het Israëlische gerecht heeft een Israëlische kolonist aangeklaagd voor de dood van een bekende Palestijnse activist op de bezette westelijke Jordaan-oever een jaar geleden. De kolonist schoot toen op groepen Palestijnen. Hij zal zich nu moeten verantwoorden voor roekeloze doodslag. De omgekomen Palestijnse activist was zelf nog te zien in de documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Het is voor het eerst sinds de Gaza-oorlog dat Israël zelf een kolonist berecht. Sinds de start van de oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever. Het weer vanmiddag droog met opklaringen en wolken. Temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig, soms ook wat wolken, tot 25 graden dan. En in het weekend wordt het nog wat warmer. Temperaturen dan rond de 30 graden.
1: Ah.
0: handig om te weten als je onderweg bent naar Alcatraz, want op de E17 naar Kortrijk is het 1 uur file rijden tussen Gentbruggen en de Pinte. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. Dan ook vertragen op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is hinder door een defect voertuig. En dan op de buitenring rond Brussel 25 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde. En op de binnenring 10 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde.
1: Brussel.
0: Wauw, heel veel festivalgangers in de app van Studio Brussel. Zalig om te zien, zelfs op een donderdag. Ik neem je zo meteen mee naar een memorabel festivalmomentje van gisteravond.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Bakkerok. In Tienen, let's go, wordt heel goed. En Nele stuurt, yes, ik ga extra vroeg vertrekken op het werk om Young Yellow strakjes op de grote kaai in Lokeren te zien shinen. En je moet dus echt niet treuren als je er niet bij kan zijn op de Lokerse feesten, want je vindt die concerten, of toch enkele van die concerten, terug op VRT Max. Daar moet je maar eens gaan kijken, daar kan je dat gewoon herbeleven. En we gaan dat nu ook doen, want ik heb live muziek van gisteravond, want toen stond Oscar and the Wolf daar. En wat heel veel fans misschien al wel gehoopt hadden, is ook gebeurd. Want hij heeft de Nederlandse S10 uitgenodigd op zijn podium, waarmee hij enkele maanden geleden een supermooi en ultra breekbaar duet heeft uitgebracht. Safe and Sound. Als jij me loslaat. Ja, en die mocht dus mee op het podium. Luisteraar Cato uit Sint-Niklaas, die stond in het publiek. Die heeft keihard genoten van heel het optreden. Ik neem jou nog eens mee naar dat moment. Naar gisteravond op de Lokerse feesten.
1: Gisteravond was zo magisch. Hoe Max en S10 aankwamen gereden en uit hun auto stapten en zo al aankondigden dat ze samen zouden zingen op het podium, was de perfecte start. Wolkjes in de lucht, de allergrootste hits, nieuwe nummers en dan Safe and Sound. Ik geef toe, er waren traantjes. De band tussen deze twee is zo mooi. En stiekem hoop ik dat er snel een datum komt voor een nieuw album. Studio. Brussel. Life is music. What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down.

0: 4:15. Hallo, lieve luisteraar. We hebben deze zomer weer een super verslavend gokspel op de radio gehaald. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, en als je nog geen enkele keer aan de festivalroulette van Studio Brussel gedraaid hebt, dan is dit je kans, want er komt namelijk iets zeer smakelijks uit, live muziek van op de Belgische festivals. We hebben dat hier met hopen aan jou de keuze welke plaat er vandaag door de radio vliegt, maar dan moet je mij wel even een berichtje sturen als je durft.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette? Stuur nu festival.

0: donderdag 6 augustus, miljard. We zitten over de helft van de zomervakantie. En het is ook donderdag. Dat wil zeggen dat het weekend bijna begint. Voor heel veel mensen begint het vandaag al, want het is Alcatraz, de Lokerse feesten. Het is festivals natuurlijk. En met festivals spelen wij ook altijd een spel, namelijk onze festivalroulette. Vandaag is dat met Vera. Goedemiddag, dag Vera.
1: Hallo.
0: Vera, ben jij een festivalliefhebber?
1: Eigenlijk niet.
0: Oei.
1: Maar ik luister via jullie.
0: Ah, zo een. Ja, maar die zijn ook heel belangrijk. Onze luisteraars die erbij zijn. Ja, je hebt veel keuze hè, tegenwoordig, want je kan volgen op VRT Max. Daar kan je trouwens heel veel concertjes bekijken vanuit je zetel van op de Lokerse feesten. Ja. Maar je kan ook naar de radio luisteren, Vera, want wij spelen hier elke dag een leuk spel. De festivalroulette, ja. Ken je dat? Ben je daar bekend mee?
1: Ja.
0: Oké, maar dat is al belangrijk, dat is goed. Jij mag er zo meteen aan draaien, dan komt er live muziek uit. Als het uw ding is, Vera, dan gaan we ervoor en dan speel ik het gewoon op de radio. Als jij nog eens wil draaien, dan doe je dat gerust. Maar je hebt maar 3 kansen. Dat is het ding van de festival.
1: Ja.
0: Heb jij een specifiek genre waar jij graag naar luistert?
1: Ik ben nogal ruig.
0: Ruig, oké. We zullen eens kijken of dat er vandaag iets ruig tussen zit. Hier is het eerste fragment.

0: Dat zijn The Last Dinner Party met Nothing Matters. Maar ja. Ik weet niet of dat ruig genoeg is voor jou, Vera.
1: Ja, ik vind het wel leuk, maar mag nog een keer.
0: Oké, dat is begrepen.

0: dat is wel ruig, maar ik weet natuurlijk niet, ben je bieterig ruig of ben je eerder voor de gitaren ruig? Wat denk je van de pop of dope van de Subs?
1: Ik ben eerder voor de gitaren. Oké. Okay. Maar ja, nog een keer draaien.
0: Ah, nog een keer draaien, maar dat is begrepen, Vera.

0: Zeg, Arctic Monkeys, Are You Mine? Ben je daar blij mee?
1: Perfect.
0: Oh, maar dat is goed, Vera. Dat vind ik de max. Dan ga ik dat draaien voor u. Live muziek van Arctic Monkeys. Heb jij nog leuke plannen vandaag?
1: Ik weet niet. Ja. Een beetje spaghetti-saus maken.
0: Ah, spaghetti-saus. Maar dat is kei lekker. Dat zijn fantastische plannen voor een donderdagavond.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Heel fijn dat je hebt meegespeeld. Hier komen Arctic Monkeys, zeg Vera.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette? Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. De festivalzender.
3: That's all we've got time for everybody. Thank you for having us. Lots of love. The Arctic Monkeys. Good night.

0: Lapdance van NERD staat op die debuutplaat in Search Of, die vandaag al 25 jaar oud is.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, dit is ietsje versere muziek. Deze muziek zal pas in het jaar 51, 25 jaar oud zijn. Onze hotshot, dus de laatste worp van de national zanger Matt Berninger. Het heet Martini Mi Fatso. Vrij vertaald, schenk mij een martini uit. Dikzak.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini Mi Fatso, I can't die. I'm kicking up your door.
2: Matt Berninger, Martini Mi Fatso.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

0: Ik heb mijn collega van de ochtendshow, Dries Leenaerts, nog eens gehoord. Hij zit in een nieuwe podcast. En die luistertip die geef ik zo meteen naar Malgrab.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro.

Goedemiddag, Just Where You Are van Malgrap en Milky. Pas nog goed bij de Pride die gestart is, hè, gisteravond. En dat gebeurt naar jaarlijkse gewoonte in het OLT in Antwerpen. Het startschot van de Pride in Antwerpen. Dat is gebeurd gisteren, misschien was je er wel bij. Zaterdag is het de Pride Parade die door de stad trekt. En ik maak ook plaats voor wat Pride in de playlist zo meteen, Diana Ross. Maar ik wil je nog een andere luistertip geven, want er is een nieuwe podcast op VRT Max. Spot On, waarin telkens drie gasten aan tafel zitten die een link hebben met de queer community. En die praten over hun ervaringen, over hun leven, over de Pride en waarom dat die nog steeds belangrijk is. Misschien zelfs belangrijker dan ooit. In de eerste aflevering hoor je bijvoorbeeld actrice Daphne Achten. Ook in telkens drie gasten aan tafel zitten die een link hebben met de queer community. En die praten over hun ervaringen, over hun leven, over de Pride en waarom dat die nog steeds belangrijk is. Misschien zelfs belangrijker dan ooit. In de eerste aflevering hoor je bijvoorbeeld actrice Daphne

0: Denk je dat je zelf ineens je broer gaat willen kussen? Allee, ik moet mij zelf iets wijs maken, want ik word er kwaad van.
1: Ja, hij heeft veel onbegrip voor haters, laat dat duidelijk zijn. Maar Dries vertelde ook dat die haat of die... die afkeer tegenover de queer community, dat die al van kleins af aan kan beginnen.
2: Als je je kinderen leert dat het niet oké is om met hetzelfde geslacht samen te zijn of eender wat normaal is, als je dat leert van dat is eigenlijk niet echt normaal, dan krijg je ook geen veilige omgeving voor je kind.
1: Voilà, Dries Leenaerts in die nieuwe podcast Spot On. Er zijn ook heel veel afleveringen met nog veel meer bijzondere gasten die je allemaal kan gaan ontdekken en beluisteren op VRT Max. Studio. Brussel. Life is music.

Diana Ross, die stond vorige week in ons land. Hoe zot eigenlijk. Op de openingsavond van de Lokerse feesten. Ik heb muziek voor jou. Van op het nieuwe album van The Strokes, Reality Awaits, 2 weken uit. Er staan 9 nummers op en dit is er eentje van Lonely in the Future.

De Giro-meisjes uit Dendermonde die mochten vannacht op de wei van Pukkelpop slapen tijdens hun tweedaagse. Op zoek naar een plek om hun slaapzak uit te rollen, sliepen ze dus op dezelfde grond waar binnen 2 weken deze somber ook staat. En als ze slim zijn, dan hebben ze zich verstopt.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Gebeurt hier.
8: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is 5:00.
14: VRT Nieuws.
13: Met Toon Janssens.
15: Er zijn inbraken geweest in verschillende brandweerkazernes. De afgelopen weken is er ingebroken in zeker 2 brandweerkazernes in Vlaanderen. In die van Ranst in de provincie Antwerpen en daarvoor in die van Lommel in Limburg. Er werd zwaar materiaal gestolen dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om auto's open te knippen na een ongeval. Dat vertelt de hulpzone Noord-Limburg.
16: Hiervoor hebben ze een deur in de staalplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
15: In Ranst werd gelijkaardig materiaal gestolen en ook in Nederland is er een inbrakenplaag bij brandweerkazernes. Daar waren sinds begin dit jaar al 35 inbraken. En de natuurbrand in Nederlands-Limburg, die vanmiddag was opgelaaid, is opnieuw geblust. Het ging om een klein stuk grond dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand, de grote brand, brak maandag uit en was gisterenmiddag onder controle. Maar gezien de warme grond en de droogte blijft er een risico voor nieuwe branden. Er zijn daarom regelmatig nog controles in het gebied. Kinepolis waarschuwt voor valse cinematickets en dan specifiek voor de film The Odyssey in Kinepolis Brussel. Die film is daar te zien op een extra groot IMAX-scherm. De tickets zijn tot begin september bijna volledig uitverkocht. Normaal kost een ticket zo'n €30, maar op sociale media worden ze aangeboden voor meer dan €100. En ook op de app Ticketswap worden er tickets aangeboden, maar die zijn normaal gezien wel betrouwbaar, zegt Kinepolis.
17: Als het aan de oorspronkelijke aankoopprijs of minder dan die prijs is, ondertussen is er ook een limiet eigenlijk ingesteld door Ticketswap zelf op onze vraag, dus dat er geen meerprijs mogelijk is. Dus dat zou in principe dan wel veilig moeten zijn.
15: Sport. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de 6e rit aan de gang. Een heuvelachtige etappe. En Jonas Maas, wat is de stand van zaken?
18: Wel, Toon, nog 33 kilometer en we zijn onderweg met een groep van zo'n 30 rensters. Het peloton is op de langste klim van de dag door de Ardèche vandaag uit elkaar gevallen. De gele trui Marlène Reusser en haar grootste concurrenten Vollering en ook Nivia Doma zitten daar nog bij. Maar ze denken misschien toch vooral al aan de koninginetappe van morgen naar de Mont Ventoux. Ook Lotte Kopecky is nog erbij in die kopgroep. Het is een goede kans voor haar, denk ik, want veel snelle vrouwen zitten niet meer voorin. Zometeen is er na een lange afdaling nog één klim om het verschil te maken. En dan zijn ze al heel erg snel aan de finish vandaag in Tournon-sur-Rhône.
15: Dankjewel, Jonas. En voetbal dan. De Ivoriaanse speler Diomandé zal de komende 7 seizoenen voor Real Madrid spelen. Hij komt over van Leipzig en Real Madrid zou zo'n €130 miljoen voor hem betalen. Diomandé is 19 en deed het erg goed tijdens het afgelopen WK. Het weer vanavond, overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms wat wolken in het centrum en het noorden van het land. En temperaturen dan tot 25 graden.
19: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
20: Op de
13: de binnenring van Gent 3 kwartier trager tussen Gent Zeehaven en Destelbergen komt door een ongeval. Daardoor kan je alleen over de pechstrook. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan ook traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Aartselaar 1 kwartier erbij. Op de E19 vanaf Edegem ook 10 minuten erbij. En door een lading glas op de weg is in Lummen de aansluiting van de E314 vanuit Leuven met de E313 naar Hasselt afgesloten. Je rijdt er de E313 op richting Antwerpen en kan keren in Beringen. Er is 1 kwartier file tussen Lummen en Beringen daar. En dan op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik 3 kwartier file rijden ook.
7: Brussel.
13: Jeudredi, oftewel donderdagavond dat een klein beetje lijkt op een vrijdag, want Alcatraz start vandaag en ik bel zo meteen met een van de artiesten van vanavond.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Ze hebben een tour aangekondigd, hè, Weezer. Enkel in onze buurlanden, niet in België voorlopig. Island in the Sun, je zou denken, er is geen betere plek om nu te zijn. Maar, wacht eens. Ja, de metalheads in ons land zijn zich in grote getalen aan het klaarmaken om af te zakken naar Kortrijk, want Alcatraz Open Air begint daar vandaag. En vandaag spelen de Belgische Legends van Channel Zero daar hun laatste festivalshow ooit. Hallo, Frankie de Smet van Damme van Channel Zero.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Zeg, merci dat ik u mag storen, Frankie, op een toch wel bijzondere avond, want ik vraag me af, ben jij nog altijd zeker dat je wil stoppen met Channel Zero?
1: Natuurlijk.
0: Ja, want jullie krijgen
1: anders
0: wel...
1: Anders zouden we het niet zeggen, hè.
0: Nee, het is waar. Maar ja, met al die extra liefde die er deze zomer toch wel bij komt, kan ik mij voorstellen dat je begint te twijfelen op den duur.
1: Twijfel is meestal... Ja, als ik zou twijfelen, zou ik het zeggen. Maar sorry, ja, kijk, we hebben dat beslist en dat is de juiste keuze, denk ik. Dus.
0: Oké. Okay.
1: Voilà. Het is natuurlijk wel vrij plezant en enthousiast en speciaal. De mensen zijn ook... echt warm, warm hart, fantastisch. Dus ik vind het fantastisch dat iedereen er gewoon bij is. En we're going out with a blast en dat is de bedoeling.
0: Ja, ik wou het nog vragen. Is Alcatraz een goede plek om jullie allerlaatste festivalshow te spelen dan?
1: Wel ja, het is zo dat Alcatraz, we hebben natuurlijk met Alcatraz een altijd al een speciale band gehad. En natuurlijk in 2013, als Phil dan overleden is, op de dag dat we moesten spelen op Alcatraz... is dat natuurlijk nog, hij heeft dan al een heel andere wending genomen. Dus ja, dat wij afsluiten in Alcatraz is eigenlijk bijna een verplicht nummer bij wijze van spreken. En ook ja, het is en blijft Alcatraz eigenlijk het beste festival van België op het gebied van metal. Draai het of keer zoals je wilt. Dus pak ik. We vullen weer zo thuis en we gaan hier gewoon een lap opgeven. Zo simpel.
0: God, zeg. Wat een schone woorden, Frankie. Jouw stem komt op de radio en de luisteraars worden hier al enthousiast. Ine die stuurt. Wij gaan straks naar Alcatraz. Frankie, we komen eraan, stuurt ze. Ja, om 21:25 precies betreden jullie voor de laatste keer dan een festivalpodium. Met wat voor gevoel gaan jullie dat podium op straks?
1: Oh, ik denk dat we gewoon... we hebben een goed setje voorbereid. Ik denk dat we gewoon even gaan knallen zoals dat we moeten knallen. Het is simpel. Ik moet mijn stem goed hebben. De band moet scherp zijn. En we gaan gewoon... we hebben heel veel vuur en vlammen. Dus we gaan ze gewoon allemaal opzetten tot als de Black Fuel op is.
0: Hé, hey, maar dat is keigoed. Ik hoor het, je hebt er heel veel zin in. Geef er een lap op. Ik ga Black Fuel alvast draaien voor al die mensen die in de auto zitten onderweg naar Kortrijk om jullie voor de laatste keer te zien op een festival. Geniet ervan, veel succes en geef er een lap op. Frankie van Channel Zero.
1: Dank. Merci, merci. Dank u. Dank u. Studio. Brussel. Live is music.

0: Olivia Rodrigo. Samen met Robert Smith. Het is toch echt het mooiste duet van de zomer. What's wrong with me? Zeg, vraagje. Zijn er fans van de serie Gilmore Girls uit de jaren nul? Want ik heb leuk nieuws opgevangen.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan min 30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Nog steeds al volonté.
2: This is a muscle of a lunch garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

over again. Hallo, zeg, ik heb goed nieuws voor de lovertjes van de jaren nul. Specifiek voor de fans van de reeks Gilmore Girls. Je weet wel, die reeks over moeder-dochter die onafscheidelijk zijn. Adeline die stuurt door, Team Jess, all the way. Ik kan niet vertalen wat dat betekent. En hier val ik door de mand als iemand die niet gekeken heeft naar de reeks. Maar voor iedereen die fan is, hier op de vloer zijn er toch wel een paar mensen die mij wezen op het feit dat die reeks iconisch is. Er is een documentaire in de maak over Gilmore Girls. Die verschijnt in het najaar van 2027 op HBO Max. En ik dacht, ik steek die hele fijne en vrolijke soundtrack nog eens in de playlist. There She Goes van de LA's. Studio. Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Opnieuws. Nieuws over Krammerok. We hebben weer al festivalnieuws. We zitten in de zomer nog. Hè. Krammerok is uitverkocht. Niet alleen dat. Ze hebben de line-up sinds vandaag helemaal compleet gemaakt. Met nog 20 nieuwe namen erbij. Het zijn de laatste wel. Hè. Onder andere High Low komt af omdat het kan en Evertrop zullen er ook draaien. Yves de Ruiter, mijn collega, collega Nona van Brakel, die mag daar ook een setje gaan draaien. En je krijgt ook de kans om Lenny, het soloproject van Lennart Korevits, te gaan bewonderen. Allemaal toegevoegd aan het affiche van Krammerok. Al die andere namen moet je maar eens gaan bekijken op de website. 4 en 5 september in Stekenen. Ik draai voor jou Tambourine. Dat is de eerste single van Lenny. Ja. Studio Brussel.

Goedemiddag. Ik heb live muziek voor jou nog maar eens. Dit keer van Editors, in afwachting van die nieuwe plaat die er eind oktober aankomt. Surface, Echo en Sound, dat is de titel. Het is een album waar al twee singles van gelost zijn. Een plaat waarop de gitaren terug een beetje meer naar de voorgrond verschijnen, heb ik gelezen. En een plaat die eigenlijk gewoon al af is. Want ik heb leuk nieuws en je hebt er misschien wel al iets van opgevangen op Studio Brussel, maar er zijn een paar gelukszakken of fans die deze vrijdag, dat is inderdaad morgen al, in primeur dat nieuwe Editors album al kunnen gaan beluisteren tijdens een intieme luistersessie in het bijzijn van de band zelf. Van Tom Smit en Co. Die zullen er ook bij zijn. Nu, als jij dat graag wil doen, gaan luisteren naar die nieuwe muziek, dan moet je goed luisteren. Morgen vroeg tussen 6 en 10 bij Sam de Bruin op Studio Brussel maak jij kans op een plekje voor jou en je plus 1. Het zijn de laatste plekjes die beschikbaar zijn, dus zet je wekker tussen 6 en 10 Studio Brussel en kom als eerste te weten hoe die nieuwe muziek van Editors klinkt. Live.

0: Son of Love staan ook op de Lokerse feesten morgen en zaterdag op Suikerrok. Zeg, wie heeft er dorst? Want ik open deze heilige deuren. Dat zijn de deuren naar onze heilige playlist eigenlijk. Hè? Want je mag nu eens vragen wat je wil. Welke plaat zou jij graag horen galmen op dit Studio Brussel terras? Dat mag je mij laten weten in de app van Studio Brussel. En plaats maar een bestelling. Hè? Wat wil je drinken? Dat mag er ook bij.
1: Crossroads Festival. Het kind van Q's viert zijn vijfde verjaardag. Op 14 en 15 augustus onder de iconische bruggen van het Vijverspark in Brussel. Het decor voor topacts als Malgrab en UFO, Fjaak en Goldie. Met officiële afterparties in Fuse. Tickets en info, xrds.be. Samen met Brus en
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Brussel. Take out the slow.

mag ik jou van harte welkom heten. Want het is tijd om een beetje stoom van de ketel te laten.

0: Ja, we zijn onderweg naar het festival de Ranoeter. Met mijn vriend en voetdruk, Walk and Roll. En ja, we gaan vandaag onze stand klaarzetten voor morgen daar al af op te geven.
1: Mag ik zeggen dat ik dan een fantastische naam vind, Walk and Roll? Ik moet niet lang nadenken, dat zullen ja, noedels en lumpiatjes zijn en zo.
0: Ja. Ja, en verse groentjes. De plaats direct vers gemaakt. Dus ja, alles is super vers.
1: Allee, maar de Max, dat zijn kei leuke vooruitzichten. Hermien, ik heet jou welkom op het terras ook. Jij hebt een fantastische plaat doorgestuurd. Wat wil je graag horen en maak er een drankje bij?
0: Ik zou graag Fontaine's DC met In the Modern World willen horen. En ja, er mag zeker een drankje bij, maar voor mij is dat een gemberbiertje.
1: Gemberbiertje. Zeg, en die plaat van Fontaine's DC, dat is nu toevallig In the Modern World. Ik vind dat zo'n zalig nummer. Ik sta daar al heel de zomer elke dag mee op. Wat ja, is die plaat voor jou?
0: Ja, dat is echt een zalig nummer. En die, dat in het begin heeft dat ja, op repeat gestaan bij mij. En nu moet ik het zeker elke dag een keer gehoord hebben.
1: Dat is de max. Dus,
0: ik vind hem echt zalig.
1: Ja, ja, wel, ik ga hem op de radio spelen en misschien zal het hetzelfde effect hebben op de andere luisteraars van Studio Brussel. Zullen die er misschien even verslaafd aan geraken als wij twee. Amuseer jullie daar op het Ranoeter.
0: Dankjewel.
1: Vandaag. Okay, salutjes. Dankjewel. Dag Hermien. Studio Brussel Terras. Live is music.

0: voilà. Ik kan er weer een dagje tegen. Fontaine's DC in the modern world. Yes, en hier komen alleen maar mensen toegestuikt op mijn terras die onderweg zijn naar een festival. Dag Tané.
1: Hallo.
0: Naar waar ben jij onderweg op dit moment?
1: Naar de Loekense Feesten.
0: Yes, wat een leuke avond wordt het daar. Voor wie ga je?
1: Ja, ik ga sowieso de street zien. Van regie heb ik al gezien in Gladiolen, maar dat was echt goed. Dus voilà.
0: Oké, dat is simpel. Hè? Dan krijg je die sowieso allebei. Met wie ga je?
1: Ik ga met een collega.
0: Leuk. En is het dan weekend of is morgen nog wel werkendag voor jullie?
1: Ik ben morgen nog van wacht. Maar ik kan wel thuis blijven als ik geen opdracht krijg.
0: Oké, dus je kan ook uitglijden over de gezelligheid vanavond.
1: Voilà, ja. Dan ietsjes minder, maar ja.
0: Een klein beetje dan. Nee, zeg, wat wil je graag drinken en wat wil je graag horen intussen tijd op het Studio Brussel Terras?
1: Ja, voor mij mag het dan een mojito zijn, maar dan zonder alcohol, want ik moet nog kunnen werken. Om 3 uur van de nacht ben ik terug van wacht.
0: Ah ja, oké.
1: En
0: voor
1: mij mag dat Take Me As I Am zijn van de street.
0: Oké.
1: Om de avond in te zetten.
0: Om de avond in te zetten. Zeg, zal het de eerste keer zijn dat je dan Mike Skinner live ziet?
1: Yes.
0: Oké. Amai. Heel veel plezier daarbij.
1: Voilà, ik ben benieuwd.
0: Ik schat de kans heel hoog dat er gecrowdsurfed gaat worden.
1: Ah ja, perfect.
0: Dat doet hij al wel eens.
1: Ik ben klaar voor.
0: Dat is goed. The Streets, Take Me As I Am, komen eraan voor jou, Tané. Veel plezier op de Lokerse feesten vanavond. Hè?
1: Dank je.

0: in Seamine in Genk. Met onder andere Jordi Greed, Dead Letter, Owl, My New Band Believe, Fenne Kuppus, Frico, The Hickey Underworld, Bleach 93 en Rosie Stewart. Tickets en info, ifs.be/festival. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Het is 6 uur, goedenavond.
10: VRT Nieuws.
9: Met Toon Janssens.
11: Een KLJ-kamp is stopgezet na voyeurisme. De leden en leiders van de KLJ in Balen in de provincie Antwerpen zijn terug thuis van het zomerkamp in Plombières in Wallonië. Hun kamp werd vroegtijdig beëindigd na een incident met een lokale bewoner. Uit goede bron vernemen we dat het incident te maken had met voyeurisme. De verdachte is opgepakt en er loopt een onderzoek. Ouders moesten hun kinderen nu vroeger komen halen dan verwacht.
12: We hebben deze nacht een mail gekregen van de leiding waarin stond dat er dan een incident gebeurd was. Maar voor ons was vooral de belangrijkste mededeling dat de leden in orde waren, dat de leiding in orde was. Ja, de kinderen die gaan al 10 jaar met de KLJ mee, dus we kennen de leiding ondertussen wel heel goed. We hebben alle vertrouwen in de leiding en wij wachten gewoon verder af. Laat het onderzoek eerst maar zijn en dan gaan we gewoon de volgende dagen leuk inplannen met de kinderen.
11: Er is ingebroken in 2 brandweerkazernes in Vlaanderen. Afgelopen nacht in die van Ranst in de provincie Antwerpen en eind juli in die van Lommel in Limburg. Er werd zwaar materiaal gestolen dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om auto's open te knippen na een ongeval. Dat vertelt de hulpverleningszone Noord-Limburg.
13: Hiervoor hebben ze een deur in de staalplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als de verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
11: In Ranst werd gelijkaardig materiaal gestolen. En ook in Nederland hebben inbrekers het gemunt op brandweerkazernes. Daar waren sinds begin dit jaar al 35 inbraken. Het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast dinsdagavond een drone met een explosief werd gevonden, was op dat moment gevuld met munitie. Dat meldde Duitse media. De munitie zou kort daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. De luchthaven daar wordt vaak gebruikt als tussenstop voor onder meer militair materieel, vertelt Jeroen Rijgaard.
14: Dat is een belangrijke militaire luchthaven. De NAVO gebruikt bijvoorbeeld die luchthaven om militair materieel via vliegtuigen te verschepen. En Oekraïne zit daar natuurlijk ook. Dus Antonov, de luchtvaartmaatschappij, naast de vliegtuigen van hen is die drone gevonden. Ja, die hebben daar eigenlijk een centrale hub tegenwoordig. Sinds eigenlijk de Russische inval hebben ze al hun vliegtuigen naar Leipzig overgebracht en zij vliegen van daaruit.
11: Wie verantwoordelijk is voor de drone met het explosief is nog niet duidelijk. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken nodigt intussen ministers uit Oost-Europese landen en uit de Baltische Staten uit voor een overleg over de drone-dreiging. Kim Lecour heeft de 6e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Jonas Maas, zij won de sprint van een kleine groep met grote namen.
15: Jazeker, het was een knappe overwinning van Lecour en ook vooral succes voor de Belgische AG-ploeg met de Mauritiaanse Lecour. Al zag het er halfweg de etappe wel niet goed uit voor haar, want ze had een probleem met de fiets in aanloop naar de langste klim in de Ardèche vandaag. Lecour kon toch nog voorin aansluiten met hulp van onder andere ploeggenote Justine Gekire. Een groep van zo'n 30 rensters reed voorop met daarbij de gele Royster en haar belangrijkste concurrent in het klassement, Volling en Livia Doma. Ook Lotte Kopecky overleefde goed, maar toen de Franse kampioen Géry wegreed in de afdaling en er nog enkele sterke rensters aansloten, was Kopecky er niet bij. En zo werd het een sprint met uiteindelijk 8, waarin Lecour van op de kop het haalde voor de Française Kerbaul en de Nederlandse Pieterse. Tussen de belangrijkste klassementsvrouwen waren er geen verschillen vandaag. Morgen klimmen ze naar de top van de Mont Ventoux.
11: Dankjewel, Jonas. Het weer vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms wat wolken in het centrum en het noorden van het land. En temperaturen dan tot 25 graden.
7: Studio Brussel. De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
9: Het is nog maar donderdag, maar dat festivalweekend is al op verschillende plekken begonnen. Zoals in Kortrijk en Lokeren en ook hier op je radio.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Act and Tough, over een paar weken al in die boot van Pukkelpop, Dean Turnley.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Goedenavond. Op donderdag beginnen de festivalkriebels wel heel hard te komen. Vandaag is dat dus niet anders. Want Alcatraz is er al aan begonnen daar in Kortrijk. En daar zijn velen onder jullie al naar op weg, zie ik hier in de app. Ook naar de Lokerse feesten natuurlijk. En morgen begint de AFF. En ook Suikerrock daar in de Tiense suikerraffinaderij. 3 dagen feest met 76 artiesten op de line-up. En die line-up is wel heel cool en lokaal dit jaar, want 73 van de 76 artiesten op dat affiche komen uit België of Nederland. Quick Maths, dat is dus 96% van de line-up. En dat klinkt dan ongeveer zo.
1: De festivalzender.
0: Daar moesten jullie eigenlijk alle artiesten horen op de line-up, maar dat ging even iets mis. In de club Studio Brussel. De box bij Studio Brussel op de Suikerrock liever. Kan je deze kleine frigo zien? En daar draaien ook onze collega's Nona van Brakel en Sea. We vliegen erin tot 9 uur.

Die wet dream van Wet Leg wordt werkelijkheid op Pukkelpop. Straks om 8 uur heb ik hier weer bezoek in de festivalzender. En deze keer komt Camping Kitsch langs, dus u bent bij deze gewaarschuwd. Het wordt op zijn minst knallend. Even hard als deze Makina Time.

0: keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Too Many DJs remix van Destiny's Child, Dreadlock Women. Op de vrijdag van Pukkelpop kan je Soulwax zien trouwens in de marquee.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Donderdag 6 augustus vandaag en dag 6 van de 10 van de Lokerse feesten. En vandaag moet je daar absoluut naartoe als je een hiphoplovertje bent. Want daar staan Zwangere Gie, The Streets en Young Yellow onder andere. En ook de afgelopen dagen kon je daar topshows zien van de allergrootste. Zoals Diana Ross, The Human League en gisteren ook Tom O'Dell. En veel Belgen natuurlijk, zowel op de mainstage als in Club Studio Brussel. Zoals gisteren Hi Hi, Ize en Iskander Moon. En als grote headliner Oscar en The Wolf. En die had Steen mee als verrassing. De twee besties brachten even geleden nog samen een song uit, Safe and Sound. En die brachten ze gisteren dus op de mainstage samen van de Lokerse feesten. En dat klonk prachtig.
1: De festivalzender!
2: Studio Brussel.
3: What if the world spins the other way around? Ocean swallows everybody down. If you let go, then I let go of me. If you let go, then I let go of me.
4: Think you guys know what time it is now. But before I invite her onto the stage, I want you guys to know that she's one of the strongest people I know. Please welcome Estine.

remix van Magnetic van de Bossa. En die Sam, die kan je nog zien op Weekend Dance aan het Zeetje in Zeebrugge. En ook op Voodoo Village aan dat Schravenkasteel. Gisteren stond Iskander Moon in de Clubstudio Brussel op de Lokerse Feesten. Dat bleek top te zijn, liet top meten in de app. Je krijgt nog een herkansing op Pukkelpop en ook op Suikerrock nu zaterdag.

0: Revelation op 4 september op Krammerok. Straks een artiest van de line-up van Voodoo Village.
1: Weekend Dance Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, Hi, I Hate Models, Mau P, Marlon Hofstad, Nico Moreno, Sarah Landry, Ape Drums. Tickets en info weekenddance.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
2: Studio Brussel.
8: Yeah. You know.

0: naar uitgekeken. Naar die Dirty Cash van Pauza. Live op Voodoo Village op 11 september.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Terwijl Alcatraz er net aan begint, is het een lokeren op die grote kaai ondertussen. Dag 6 van de Lokerse feesten. Gisteren kon je daar onder andere Ize zien in Club Studio Brussel of Oscar and the Wolf op de mainstage, die S10 mee had als verrassing. Maar vandaag is het daar één en al hip-hop met The Streets, IJsland, Young Yellow en Zwangeregie. En wie Zwangeregie zegt, zegt ook Kenza. Dag Kenza.
3: Coucou, bonsoir.
0: Bonsoir. Ik heb het gevoel dat jij en Zwangeregie de laatste weken goede vrienden zijn geworden, dus jij moest uiteraard ook naar de Lokerse feesten vanavond, toch?
3: Ja, exact. Ik voel me bijna een stalker van Zwangeregie. Ik ben er de afgelopen weken zo altijd bij geweest.
0: En wie Zwangeregie zegt, zegt ook Kenza. Dag Kenza.
3: Coucou, bonsoir.
0: Bonsoir. Ik heb het gevoel dat jij en Zwangeregie de laatste weken goede vrienden zijn geworden, dus jij moest uiteraard ook naar de Lokerse feesten vanavond, toch?
3: Ja, exact. Ik voel me bijna een

0: Dus ik ga hier straks ook eens spotten of dat ik niet een ganse familie tegenkom. Want ik heb wel het gevoel dat zijn fans luisteren naar wat die man vraagt. Dus dat zijn getraind.
1: Ja, jouw familie is niet mee, Kenza?
0: Nee, mijn familie die vertoeft nog in Tunesië.
1: Oké. Hoe is de sfeer daar intussen op dag 6? Staan de mensen nog recht?
0: Ik heb het gevoel dat ze hier wel nog recht staan. De mensen zien er nog proper uit. Het is gewoon geen bukkelpoptoestanden of zo.
1: Nee.
0: Het is hier ook op de Termak. Het is geen weide. Dus iedereen is best proper. Dus ik heb het gevoel dat de mensen hier gewoon het naar hun zin hebben. Het is heel warm ook. En Jacot Brokke die loopt hier ook rond en ze heeft gezegd... Temperaturen tot wel 25 graden in het zuiden. Blablabla. En daaruit heb ik afgeleid dat dat hier een topfestival gaat worden.
1: Ja, heeft Jacot toevallig ook gezegd dat Young Yellow begint over een kwartiertje? Zijn de fans daar
0: al? Dat heeft ze niet gezegd, maar... Maar als ik hier eens zo over de mensen heen kijk, dan ziet het er mij wel een Young Yellow publiek uit.
1: Okay.
0: Dus ze staan klaar aan de barricades.
1: En naar wie ga je nog allemaal kijken vanavond?
0: Ik denk dat ik zo wat iedereen ga checken. Blue Samu speelt ook. Heel interessante show altijd. Heel veel dansen. De jeugd, die hebben we al heel vaak gezien, maar dat blijft ook fijn. Ik ben benieuwd waar hun hersenkronkels hun nu naartoe gaan leiden. Maar waar ik eigenlijk vooral het meeste naar uitkijk zelf, is IJsland. Want ik heb al zoveel van hen zien verschijnen online. Dat is voor de mensen die dat misschien niet weten. Dat is het muziekproject van Faisal. En dan van Abel en van Sef samen. En samen heten die dus IJsland. En in Nederland hebben die het afgelopen jaar echt wel een paar shows gespeeld met hun nieuw album IJsland 2. Maar Lokerse Feesten is dus hun debuut in België.
1: Ja.
0: Maar als je die video's ziet, is dat echt geen normale bedoeling. Die crowd gaat helemaal open. De grond zakt bijna door. En ik ben heel benieuwd wat het gaat geven hier in België.
1: Ja.
0: En ook de onderwerpen waarover dat zij zingen zijn zo sterk en zo maatschappelijk relevant, maar toch met heel veel humor. Dus ik denk, als ik een voorkeur heb voor vanavond, dat ik toch naar IJsland gaan.
1: Ja, zeker weten. Dus IJsland staat in die clubstudio Brussel en dat gaat daar daveren. Niet normaal. Gelukkig is er airco dit jaar, hebben de organisatoren hier verteld. Dus ik ben blij voor jou, Kenza. Geniet van de paardenworst daar in Lokeren.
0: Paardenworst?
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Eet ik niet. Ik raak geen paardenworst aan, nog met geen vinger.
1: Ja, andere mensen wel, denk ik. En geniet van die topartiesten, Kenza.
0: Ga ik doen.
1: Ik warm je op voor IJsland. Joe, salut.
0: Doei.
2: De festivalzender.

Me van Kyo. Straks hoor je de bende van Major Lazer die een terugkeer maken op de mainstage van Pukkelpop binnenkort. Eerste jeugd van tegenwoordig, die kan je zien op de Lokerse feesten straks. Of op Suikerrock dit weekend. Hollereer.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Een hele goede avond, het is 7 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Toon Janssens.
7: Een KLJ-kamp is stopgezet na voyeurisme. De leden en leiders van de KLJ in Balen in de provincie Antwerpen zijn terug thuis van hun zomerkamp in Plombières in Wallonië. Hun kamp werd vroegtijdig beëindigd na een incident met een lokale inwoner. Uit goede bron vernemen we dat het incident te maken had met voyeurisme. De verdachte is opgepakt en er loopt ook een onderzoek. De leidingsploeg wordt momenteel opgevangen, zegt de algemene voorzitter van de KLJ.
8: De leiding die tot nu toe, en ik kan het niet genoeg herhalen, zeer goed en zeer matuur en zorgvuldig gehandeld heeft in het organiseren van de vroegtijdige afbraak van hun kamp. Ook zij gaan nu heel de tijd bezig geweest zijn met hun kinderen, maar die straks naar huis gaan. En dus hier dan waarschijnlijk nog eventjes met z'n allen achterblijven. En dan zal ook de realiteit voor hun wel eventjes binnenkomen. En daar kan ook het Rode Kruis op dit moment dus vandaag nog in helpen.
7: Elk jaar zijn er in België meer dan 9500 overlijdens als gevolg van een te hoge BMI. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. De BMI, de Body Mass Index, is het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een BMI van 25 en meer wordt gezien als overgewicht en kan dus ook gelinkt worden aan verschillende ziektes, zegt Cienzano.
9: In de eerste plaats gaat het om hart- en vaatziekten, maar ook andere aandoeningen zoals diabetes, nierlijden en verschillende types van kanker. Nu, daarnaast weten we ook uit evidentie meer en meer dat er een relatie bestaat tussen hoog BMI en Alzheimer. En dit verklaart ook mee de hoge cijfers die we in België vandaag terugvinden.
7: Er is nog veel onduidelijkheid over de lading van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Het vliegtuig ontsnapte eergisteren aan een explosie door een drone. Volgens drie Duitse media was het Oekraïnse vliegtuig geladen met munitie voor Oekraïne. Maar het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zou nu beweren dat dat niet klopt. Dat schrijft het persagentschap DPA. De Duitse regering wil voorlopig officieel niets zeggen. Kim Lecour heeft de zesde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De renster uit Mauritius won de sprint. Lotte Kopecky kwam samen met een achtervolgende groep binnen op een kleine halve minuut en werd elfde. En de UEFA blijft bij de beslissing om het WK voetbal te boycotten. De Europese Voetbalfederatie blijft bij die beslissing, ook al heeft de FIFA gisteravond na crisisoverleg haar fout toegegeven. Maar de FIFA zei wel dat er nog altijd vertrouwen is in voorzitter Gianni Infantino. En net daarom blijft de UEFA protesteren, want de UEFA wil dat Infantino ontslag neemt als FIFA-voorzitter. Het weer vanavond. Brede opklaringen, morgen zonnig met soms wat wolken in het centrum en het noorden van het land en temperaturen tot 25 graden.
10: Studio Brussel.
11: De festivalzender.
10: Thaïs van Beurum.
5: Er zijn nieuwe namen voor Kramrock. Ik bel met onze Adries van op Alcatraz en ik heb hier nog een festivalpakket liggen van Bol. Allemaal dit uur.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: Britse Queen See Matt op vrijdag 4 september op Krammerok.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Want over een maandje is het te doen daar in Stekenen voor. Krammerok op 4 en 5 september is dat. Het is een 18e editie dit jaar en die is intussen compleet uitverkocht. Die laatste vrijdagtickets gingen deze week nog de deur uit, zelfs zonder finale line-up. En vandaag zijn dan ook die laatste namen nog toegevoegd aan het affiche. Lenny, die gaat daar op vrijdag de mainstage openen. Dat is het solo-project van Lennart Korewitz van de Compact Disc Dummies. En het stopt niet, want op zaterdag is ook nog onze Nona van Brakel aangekondigd. Zij gaat daar een dikke set draaien. Net zoals Omdat het kan en Average Rob. Want ook zij zijn aangekondigd voor de zaterdag van Krammerok. Daarnaast wisten we al dat ook Kasabian, Young Yellow, Stone, Goose, Bazaar, C-Met en ook Celeste, die kan je daar allemaal zien op Krammerok. En nu dus ook deze Lenny, die deze week nog maar op de Lokerse feesten stond. Dat klonk veelbelovend. Dit is She Only Loves You in the Summertime live op de Lokerse feesten 2026.
2: Studio.
1: Studio.
2: De festivalzender.

Komt op Doer met die Never Come Back natuurlijk. Je kan Editors op twee plekken zien deze week. Maar morgen spelen ze op Lokerse Feest en overmorgen op Suikerrock. Maar wij krijgen nog een extraatje omdat ze ons zo graag zien. Namelijk een exclusieve luistersessie voor hun nieuwste album morgen al. En dat is zot, want dat album Surface, Echo and Sound komt eigenlijk pas op 30 oktober uit. En morgen vroeg geeft Sam de allerlaatste plekjes weg. Dus als je daarbij wil zijn, moet je morgen vroeg luisteren. Dit is de nieuwste, The Rush... Van

0: Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Shh, luister.
3: Hoi, kom op.
2: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Spectrum van Florence and the Machine. In 2023 moest ze verstek geven voor haar show op Pukkelpop. Maar dit jaar krijgen we een herkansing. Op zaterdag 22 augustus op Pukkelpop is dat. Het is nog maar donderdag. Maar het festivalweekend is al lang begonnen in Kortrijk, want daar staan de deuren van de Metal Prison van Alcatraz wagenwijd open. Je kan daar zotte dingen zien en horen, maar ook doen. Er is bijvoorbeeld een Death Ride boven die weide en je kan ook een mini 3D-versie van jezelf laten printen bij de merch. En je kan ook bij de allerlaatste festivalshow van Channel Zero zijn, want na die drukke festivalzomer met Rock Zottegem, Rock Herk en Campus Solar eindigen ze dus op Alcatraz. En dat doen ze heel bewust, dat vertelde Frankie de Smet van Damme hier daar straks nog aan Pien.
1: We hebben natuurlijk met Alcatraz een altijd al een speciale band gehad. En natuurlijk in 2013, als Phil dan overleden is, op de dag dat we moesten spelen op Alcatraz, is dat natuurlijk nog, heeft dan een heel andere wending genomen. Dus ja, dat wij afsluiten met in Alcatraz is eigenlijk bijna een verplicht nummer, bij wijze van spreken. En ook ja, het is en blijft Alcatraz eigenlijk het beste festival van België op het gebied van metal. Draai het of keer zoals je wilt. Dus kijk, we vullen we even thuis en laten we hier gewoon een lap op geven.
0: Ja, het wordt een heel speciale show daar op Alcatraz. En onze Andries, die is daar op Alcatraz vandaag. Dag Andries.
2: Dag Thijs, goedenavond.
0: Goedenavond. Ben je ondertussen al van die Death Ride gegaan, Andries?
2: Wel, ik heb hem al van dichtbij bekeken. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik denk dat het leuk is achteraf, maar het woord death is niet gestolen, want het is toch best hoog. Maar het is fantastisch. Hè. Het is weer zo een van die dingen dat er zijn bijgekomen bij Alcatraz. Ik weet niet de hoeveelste keer dat ik hier al ben, maar zo elk jaar komt er iets bij. Ja. En vandaag ook weer gezien, ja, wat een fantastisch mooi aangekleed metalfestival dat is.
0: Mm-hmm. Ja, het is een gevangenisthema, toch?
2: Zeker en vast. Alles wat je hier ziet is in teken van Alcatraz. Dat was nog in de allereerste editie zo. En nu ook. Maar nu natuurlijk hebben ze dat in de loop der jaren zo uitgebreid dat dat echt indrukwekkend is om te zien.
0: Ja, en hangt er een goed sfeertje? Hebben mensen er zin in?
2: Zeker en vast. Ik denk Alcatraz heeft ook zo zijn vaste mensen die recht hun vakantie nemen. En we gaan ook niet flauw doen. Ik denk dat het misschien wel het beste festival weer ooit is. Het is zo een graad of 22, 23. Dat gaat het de volgende dagen ook zijn. Ja. De zon is een beetje laag aan het gaan. Golden Hour komt eraan. Dus geweldig.
0: Ja, alleen maar goede dingen op komst. Fantastisch. Naar welke artiest kijk je ook het meest uit vanavond?
2: Wel, ik ben hem net al tegengekomen. Ik hoorde het daarnet bij jou ook al. Frankie was ook al. Dus ik ben Frankie net al in de gangen tegengekomen. Ja, Channel Zero. Het is toch sowieso de allereerste Belgische metalband die zo de metal in België op de kaart heeft gezet. En we zijn toch een beetje afscheid aan het nemen van een icoon. Dus ik denk dat we toch wel in de fase aan het komen zijn dat we er altijd moeten bij zijn. Want het zal ooit eindigen. En dan ga ik het niet meer. Dus ik kijk er zeker naar uit.
0: Ja, het wordt ongetwijfeld een heel memorabele show. Naar Alcatraz dus vanavond. Als je rook uit Frankie zijn oren wil zien komen. Dat heeft hij hier nog gezegd in de show. Geniet ervan, Andries. En ik zou toch eens die Death Ride proberen. Ik ben heel benieuwd.
2: Thijs, als ik het doe, dan weet jij het als eerste.
0: Fantastisch. Heel veel plezier en merci voor het belletje, hè, Andries.
2: Sowieso, bye.
0: Voor de laatste keer op een festival vanavond, Channel Zero, na Alcatraz, kan je ook nog naar de afscheidsshows van Channel Zero in de Lotto Arena trouwens. En in de AB, dit is Help.
3: Help! Strangers burning down on me. Help! No one else can cry for me. Help! What is going wrong?

0: voor het laatst op een festival te zien. Channel Zero vanavond op Alcatraz.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Al die festivals die vragen om een goede voorbereiding. En ik heb hier nog een bol festivalpakketje liggen om jou daarmee te helpen. En dat kan van jou zijn. En misschien zit er wel een nieuwe powerbank in, zodat je eindelijk eens een opgeladen gsm hebt op die festivalweide. Dus als jij dat festivalpakket wil winnen, dan stuur je nu bol in de app van Studio Brussel. En dan mag je zo meteen misschien wel meespelen hier op de radio. Tot straks.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

15 jaar Camping Catch Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleuten, Willy Sommers, Ruben van Gucht.

0: Ja.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk

0: De helft van Moderat kan je zien op Pukkelpop in de hoedanigheid van Apparat.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Een heerlijke donderdag is het, vooral voor de twee lieve mensen die aan de lijn hangen bij mij hier. Want ik heb hier nog een festivalpakketje van Bol liggen, waar ik één van beiden gelukkig mee mag maken. Dag Elena.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, heel blij dat je meedoet vanavond. Ga je binnenkort naar een festival, Elena?
2: Ik ga naar Kramrock in september.
0: Ah, kijk eens aan. En wat mag er in dat festivalpakket voor jou voor Kramrock?
2: Ah wel, daarnet had je die powerbank vernoemd en die lijkt mij wel superhandig.
0: Dat heeft je over de streep gehaald. Kei goed om te horen.
2: Ja,
0: Elena, je bent speler 1, want je stuurde eerst in onze app. Maar je hebt natuurlijk ook een tegenspeler. Dag Carol.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Heel blij dat jij meedoet voor dat festivalpakket,
3: cool.
0: Liever. Heel goed. Jij bent speler 2, Carol. Kan jij het pakket gebruiken voor een festival binnenkort?
3: Wel, ik was hier eigenlijk net een nieuwe tent aan het zoeken om naar Pukkelpop te gaan. Dus ik weet niet of er een tent in het pakket zit.
0: Dat kan misschien wel geregeld worden. Geen probleem. Het pakket is sowieso voor één van jullie twee en jullie kunnen het alle twee goed gebruiken, dat zeker. Maar eerst gaan jullie tegen elkaar een spel spelen. Ik ga naar een festival en ik neem mee. Je begint telkens met ik ga naar een festival en ik neem mee. En dan vul je elk om beurt het lijstje aan met telkens één nieuw item. En je herhaalt daarbij telkens de volledige zin van jouw tegenspeler. Jullie krijgen 1 minuut de tijd voor het spelletje, maar er zijn nog een paar extra regeltjes. Als je fout antwoordt, is het spel onherroepelijk gedaan en wint de andere speler. Lijkt me logisch. En we spelen op snelheid, dus treuzelen mag niet. En je moet zorgen dat je niet aan de beurt bent als de minuut voorbij is, want dan wint de andere speler als je nog niet klaar bent met spelen. Dus hoe sneller je speelt, hoe beter. Als jullie er klaar voor zijn, dan gaan we beginnen. Goed?
2: Ja, helemaal ik ben er klaar voor.
0: Top. Elena, jij begint met ik ga naar een festival en ik neem mee over een paar seconden. Heel veel succes aan jullie allebei. Daar gaan we.
3: Dank u.
0: Elena?
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee een powerbank.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een zaklamp. Oh, ik ben er al aan!
0: Dat was kijk,
3: ik moet de powerbank herhalen.
0: Ja! Dat klopt, het ging heel snel vandaag. Maar het klopt, dus Elena heeft gewonnen als ik het goed heb.
2: Wow,
0: ja, dat was snel, Carol. Ja, heel jammer. Toch goed geprobeerd, denk ik dan. Ik hoop dat je nog een tijd vindt voor Pukkelpop, Carol. Ja.
3: Elena, geen probleem zijn.
0: Ah, voilà, keigoed. Elena, jij gaat naar huis met een festivalpakket. Of we gaan dat opsturen naar jou thuis. Heel goed, hè?
2: Ja, amai, ik ben super verrast. Ik had mij hier echt al klaargezet om een spel te spelen, volledig aan het zweten.
0: Kijk,
2: en dat was al voorbij.
0: Kijk, dat was gewoon helemaal niet nodig.

0: Nee. Heel goed gespeeld, allebei wil ik zeggen. Maar er is niet veel gespeeld. Maar toch een dikke, dikke merci om mee te doen. En geniet van jullie avond, hè.
1: Dank je.
0: Salutjes. Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

Dagje de Visser en Storm kan je zien in de marquee van Pukkelpop op 23 augustus. Ze zocht daar een tijdje geleden nog dansers voor. Heel benieuwd wie daar op dat podium gaat staan. Straks hou je best vast aan de takken van de bomen, want Camping Kitsch Club komt langs. En ja, het hele uur lang draaien we muziek die je daar in Kortrijk ook gaat horen op 22 augustus. Dikke vibes dus hier op de radio.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is music.
8: Studio Brussel.
10: 8 uur, een heel goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Merchtem in Vlaams-Brabant is vanmorgen een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. De 125 leden en leiders van de KLJ Bale in de provincie Antwerpen zijn terug thuis. Ze hebben hun zomerkamp in het Waalse Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het incident te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. Bij het incident zouden alleen leiders betrokken geweest zijn. De terugkeer naar huis is vlot verlopen, zegt collega Bart Kortoos vanuit Balen.
11: Vanmiddag zijn ze toegekomen en waren er experts, ook van het Rode Kruis, om psychologische ondersteuning te geven. Dus dat is allemaal heel sereen en heel rustig verlopen. Je moet ook weten, van, het is eigenlijk ook niet geweten wie en hoeveel mensen precies slachtoffer zouden zijn in deze zaak, maar alleszins de ondersteuning, de professionele psychologische ondersteuning, die is er wel.
10: In het voetbal strijden Anderlecht en Gent vanavond in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht neemt het in zijn heenwedstrijd in de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudweel, jij volgt die wedstrijd voor ons in Griekenland. Hoe staat het daar?
12: 0-1 voor Anderlecht na ruim een kwartier voetballen. En dat was na een seconde of 15 al die openingstreffer. Bij de aftrap trapt Kozmas de bal naar voren. En dan even een flipperkaf situatie. En de bal viel voor de voeten van Svetkovic. Even meenemen en dan hard in doel trappen. Dus het droomscenario voor Paarswit met die vroege voorsprong. Het moest wel even achteruit onder de druk van de thuisploeg met Zafiris. Een goede kans. Maar ondertussen heeft Svetkovic er een reuze kans bij gekregen om er 0-2 van te maken. Maar hij besloot voorlangs. Dus prima start van Paarswit. 0-1 na 16 minuten.
10: Dankjewel, Tom. En in de Conference League speelt Gent momenteel op bezoek bij het Zweedse Göteborg. Bij de rust staat het er 0-1 voor Gent. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits met Weekend en deze Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden van het land. En tot 25 graden in de Kempen. Meer op sportza.be en vrtnieuws.be.
1: De festivalzender. Thaïs van Beurum.
2: Ben je klaar voor de wervelwind die op je afkomt? Want MC Drummer en Johnny Overdrive van Camping Kitsch Club die bepalen de playlist het komende uur.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Kings en Universal Nation. Zal je ongetwijfeld ook kunnen horen op Camping Kids Club 2026.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Camping Kids Club.
0: Ik mag hier weer prachtig bezoek ontvangen vanavond. Het is eentje voor de verkleedlovers, want MC Drummer en Johnny Overdrive van Camping Kids Club, die zijn hier gearriveerd. Hallo.
3: Hallo.
4: Hey, goedenavond.
0: In vorm?
4: Absoluut.
0: Ik zie het. We gaan het hele uur lang muziek draaien die je bij jullie daar op Camping Kids Club kan horen. Op 22 augustus in Kortrijk op de Lange Munten. Stel, je kent Camping Kids niet. Wat moeten we weten?
4: Ja, dus Camping Kids Club is het grootste verkleedfeest van de Benelux. Dus het draait vooral om entertainment, om pinten drinken en amusement. Dat is de basis.
3: Het is in feite één groot pretpark voor volwassenen.
0: Ja.
3: En het bestaat 15 jaar van de jaar.
0: Ja, inderdaad. Ja, zijn er regels om te komen? Is er een dresscode?
3: Is er geen reden om niet te komen? Laat ons daar keer aan pijzen.
4: Ja, voilà, er is eigenlijk geen enkele
3: reden. Er is geen reden om niet te komen.
0: En is er een dresscode?
4: Begrafenissen.
3: Ja, dat kunnen uitzonderingen voor maken. Dresscode. Ja,
4: Kom as you are. De bedoeling is dat de mensen voor één keer aandoen wat ze goestingen hebben. Dus er zijn niet echt regels. Moet iets aan hebben. Hè?
3: Ja, ik heb er al een paar gezien en niks aan ook. Maar ja, dus witte kousen, leggings, buffalo's, nektapetjes, new kids, family flodder, sandalen, tattoo strings, noem maar op. Fluo. Ja.
0: Dat is hier al een goed moodboard dat jullie aan het schetsen zijn. Kijk goed, dus een van de grootste verkleedfeesten van het jaar, dat is Camping Kids. Het is dus de 15e editie dit jaar, je zei het al. Wat is het zotste dat jullie al meegemaakt hebben in die 15 jaar?
3: Moet dat hier op de radio zijn? Nee, wat. Ja, we hebben veel dingen meegemaakt, moet ik zeggen. Ja,
4: een inschakeling van zotte dingen natuurlijk. En elk jaar zitten er wel zotte dingen bij. Ik ga misschien het woord geven met een goede maat.
3: Nee,
4: jouw luistert ook zeker.
3: Nee. Ben een keer een filmploeg van natuurfilms moeten...
4: Zijn ik in een pornofilm opgenomen.
0: Oké. Dat kan allemaal bij jullie.
3: Backstage, ja, dat stond nu niet in ons draaiboek. En ook zeker niet in die van de Flikken, want het was naast het Flikkendorp. Dus dan hebben die mensen toch vriendelijk verzocht om dat ergens anders te gaan oppakken.
0: Ja.
3: Ja, het was redelijk zot. Ja,
0: ja, dat klinkt inderdaad heel zot. Ik ben heel blij dat jullie hier nog het hele uur te gast zijn. MC Drummer en Johnny Overdrive. Zodat we heel goed voorbereid zijn op Camping Kids Club op 22 augustus. Ook de line-up, daar gaan we het straks nog even over hebben, want die ziet er weer zot uit dit jaar. Ik ga Balek van Marc Moulin draaien, de soundtrack van Cowboys natuurlijk. Zij gaan daar een set spelen op de mainstage bij jullie. Wat gaat dat geven?
4: Ja, dus dat is super uniek. Goeie kameraden ook van de camping. Randy, Devin en Jay Vleugels, die komen. Ik kan er nog niet te veel over vertellen, maar dus die gaan iets unieks doen. Het zal zeker spectaculair
3: zijn. Ja, het gaat zijn met stunts en iets in de lucht. Het gaat spectaculair zijn. En als ik me niet vergis, is het ook de eerste keer in 10 jaar tijd dat ze samen opkomen. Dus het is wel een unicum. Ja.
0: Een unicum op Camping Kids Club. Een reunie van de Cowboys, dat belooft.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

0: van Cowboys. En die Cowboys die gaan er ook zijn op Camping Kitsch Club. En daarnaast vind je ook Even Serieus op de line-up. Kennen we van dat welgekende lied Baila de Gasolina? Kijken jullie hier naar uit?
1: Oh ja, het is te hopen dat ze op de camping komen ze dus optreden. En het is te hopen dat dat de laatste keer is dat we dat liedje moeten horen. Maar we gaan het nu nog een keer laten luisteren.
0: Ah wel, we kennen het van de warmste week. Baila de Gasolina!

0: Nicolina nog te horen op Camping Kids Club.
1: En dan is ze dan. Studio Brussel. En dan nooit niet meer.
0: Club. Voor de laatste keer, dus Baila de Gasolina op Camping Kitsch Club. MC Drummer en Johnny Overdrive zijn hier nog het hele uur te gast. Om het te hebben over Camping Kitsch Club, daar op 22 augustus in Kortrijk, dat allergrootste verkleedfeest. Jullie vieren dit jaar 15 jaar Camping Kitsch Club. Zijn er na die 15 jaar nog nieuwigheden die we mogen verwachten dit jaar?
2: Van dit jaar op het festival? Ah, wel, voor de eerste keer. Dus je weet, ik woon in Thailand. En dus we hebben een hele delegatie Thaise mensen laten afkomen. Dus je weet dat Tomorrowland ons ook achterdoet en dus ook daar gaat proberen doorbreken. Wij zitten daar al even. En dus er komt nu een hele Thaise delegatie. Kijk, ik heb een t-shirt aan.
0: I love Pattaya Thailand, staat erop, ja.
2: Ja, inderdaad. En dus die delegatie komt naar Kortrijk en dus die krijgen een hele eigen area. Dus dat gaat enorm met Thais eten, dansen, Thais danseressen en alles dat je van Pattaya kunt verwachten.
0: Allee.
1: Massages, ja, noem het maar op. Ja,
2: dus mensen die ook een keer graag Thais willen eten, ja.
1: Kunnen ook bij ons terecht.
0: Ja, en de studenten...
2: Of moeten mee afspreken.
0: Ja, Thais, ja. Thais op de radio, Thais bij jullie op festival, zeker weten. Ja, jullie hebben ook iets zot bij jullie dit jaar. Je kan ook kantussen.
1: Ja.
2: Ja, dus,
1: ja, dat vind ik nu niet zo zot. Allee, het is al een jaar of zo. Ik vind het eerder zot dat... Ja, de brandend actuele Ruben van Gucht hem ook een keer gaan wagen bij ons.
2: Ja, die gaat bij ons wel goede muziek komen draaien.
1: En,
2: ook de eerste keer van de zomer.
1: Lief, en misschien nieuw lief opdoen, je weet het nooit met hem.
0: Weet het nooit.
1: Ja.
0: Nee, er staan veel zotte artiesten op de line-up, dat zeker. Daar duiken we straks
2: en
0: verder
2: Ruben
0: in.
2: Ruben van Gucht.
0: wat moeten de festivalgangers, stel dat ze naar jullie festival komen, wat moeten ze absoluut gedaan hebben bij jullie? Wat is er niet te missen?
2: Veilig naar huis rijden. Maar ja, ik denk dat alles tof is. We doen heel hard ons best voor in elk hoekje en kantje iets te voorzien dat een groot what the fuck gehalte heeft.
0: Dat gaat zeker lukken dan, dat groot what the fuck gehalte. Jullie hebben dit jaar ook opnieuw een anthem. Kan je wat meer vertellen over het anthem? Want het is van jou.
2: Ja, dus dat is altijd met een droom geweest. En natuurlijk in ons leven al fortuin betaald aan al die grote en minder grote artiesten. En dus was het eigenlijk mijn idee om ook door te breken in die sector. Omdat ik dus het gevoel heb dat die mannen wel gemakkelijk geld verdienen. En dat is dus zeer goed aan het lukken met mijn zomerhit. Zat door het leven.
0: Ja.
2: Uit het hart geschreven.
0: En over wat gaat het, als ik het mag vragen?
2: Het gaat over een levensstijl, over een manier van in het leven staan en omgaan met problematiek, depressie, burn-out. Dat zit er allemaal in, dus het is een zeer gelaagd nummer.
0: Ja, zat door het leven van MC Drummer, het Camping Kitsch Club Sound System en het anthem van dit jaar.

0: zien in de terrortenten van Camping Kitsch Club.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Camping Kitsch Club.
0: Je hoort het wel. We hebben een speciaal bezoek hier op Studio Brussel. Want MC Drummer en Johnny Overdrive zijn te gast van Camping Kitsch Club. En nog tot 9 uur mag ik muziek van op jullie line-up draaien. Heel blij om. Staat ook heel mooi geafficheerd op jullie website. Volledig in thema. Aanrader om daar dus eens te gaan kijken als je daarbij wil zijn op 22 augustus. We gaan er even door jullie line-up.

0: Ja, Mark with a K, MC Drummer, Silver, je broer Robert, Abigail, Yves de Reuter en even serieus. Alleen maar kleppers zijn het in feite op jullie line-up.
1: Ja, dat klopt. We steken daar elk jaar heel veel tijd en moeite in.
0: Ja, hoe stellen jullie zo'n affiche samen?
1: Ja, dat is sinds dat wij bij de grote horen festivals worden wij eigenlijk elk jaar uitgenodigd door Tomorrowland, Pukkelpop, Werchter. We zitten allemaal samen rond tafel met de grote koppen en dan wordt dat wat verdeeld. Ja. Dus ja.
2: Ja, en dan ja, de grootste komt uiteraard bij ons. Die andere kunnen dan wel een overschot programmeren. Ja. Maar wij kijken ook wie dat er op al die festivals al staat. Ja. Wie dat er nog hadje in zijn naam. Allee, ja, meestal zijn het die nog vrij zijn, 22e, dat wij feiten boeken. Nee, maar ja. Ja. Al de rest is al geboekt. Ja.
0: En naar wie kijken jullie zelf het meeste uit?
2: Ik persoonlijk, ja. Er staat een internationale gast die speciaal komt ingevlogen. Dat is Simon de Bridge. Dat is een corpulente Duitse zanger, zou ik het niet noemen. Hoe zou hij zeggen? Drummer.
1: Wel, dus dat is een gast die nog het voorprogramma gedaan heeft van Bruce Springsteen. Dus dat is Simon de Bridge. Is een man die 2,5 uur de hits en dus alle tophits gaat spelen op een klassieke blokfluit door zijn neus.
0: Oké. Okay. Ja, ik snap dat jullie daar het meest naar uitkijken. Dat wordt ongelooflijk. Is er nog een verborgen parel op jullie line-up? Ja. Die we absoluut niet mogen missen als we bij jullie zijn.
1: Ja, absoluut.
2: En, is het laatst bijgekomen? Nee. Allee, het laatst heeft hem zijn eigen ingekocht.
1: Hij heeft er zijn eigen ingekocht, maar wel met veel liefde en met de absolute publiekslieveling. Ook is onze goede maat Krieke 94. Ik stel voor dat we die ook nog wat radiotijd geven hierachter. Maar dus Krieke 94 komt, mainstage. Daar kijk ik wel enorm naar uit. Ja, mee aan het podium.
2: Ja, de poulain van Zwangeregie is dat maar, ja.
0: Ja, de protégé van Zwangeregie. Ze hebben ook al samengewerkt. Ze brachten samen deze boksering uit.

0: Storm van The Roots. Ga je een heel bijzondere versie horen daar op Camping Kitsch Club. Namelijk door de neus op een blokfluit van Simon the Bridge.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Camping Kitsch Club.
0: Heerlijk bezoek hier in de festivalzender, want MC Drummer en Johnny Overdrive zijn te gast hier om het over Camping Kitsch Club te hebben. Op 22 augustus in Kortrijk is dat. En er staan op jullie line-up heel veel Belgen. Dat is belangrijk voor jullie?
3: Superbelangrijk.
4: Ik vind de West-Vlaming nog belangrijker. Ze zijn zo'n rolstand achteruit gestoten en ik vind dan die gasten nog een beetje podiumruimte verdienen.
0: Ja.
4: Een beetje aandacht.
0: En welke West-Vlaamse show mogen we niet missen?
4: Het is dingen, voor mij is dat Pruut Leuten. Allee, en ook de band bedoel ik, Pruut Leuten. Heel belangrijk.
3: Ja, super show. Ook West-Vlaams, Ferrari Boys.
4: Ja, van Oostende, de man van Oostende. En shout-out naar Oostende. Het is ook al vrij lang geleden dat ze bij ons nog een keer gekomen zijn. En iedere keer met Sundown was dat ja, troontjes in de ogen. Iedereen samen verbroederen. Ja. Meezing, luidkeels. Ja, de West-Vlaamse anthem. En ja, kijk, ze komen van de jaren weer voor 15 jaar Camping Kitsch Club op 22 augustus in Kortrijk. Ja. Dat wordt de schoonste dag van het jaar.
0: Ja.
4: Dat weet ik nu al.
0: Het is iets om naar uit te kijken, Camping Kitsch Club. En jij kan daar ook nog bij zijn. Samen met drie vrienden of familieleden natuurlijk. Want ik heb hier nog 4 tickets liggen. En niet enkel dat. Ook 500 euro aan drankbudget voor Camping Kitsch Club.
4: Wacht, mag ik er nog één iets aan toevoegen?
0: Ja.
4: Het zijn 4 backstagekaarten. Dus dan ga je in feite al die vedetten ook nog een keer up close en personal kunnen ontmoeten. En telefoonnummers uitwisselen en al die zeven. Ja. Dus, ja,
3: 500 is wel veel, hè?
4: Het is veel, maar ja, ik ben nog in een Frank gekeken van die jaren. We staan 15 jaar. Dus ja, dat is een experience die niet te koop is. Dus onbetaalbaar. Dus ja, het is allemaal moeilijke vragen, zou ik zeggen.
0: Ja.
3: Wat?
0: Het kan.
4: Een moeilijke vraag is.
0: Ja, het kan. Voor jou zijn samen met 3 vrienden, als jij de vraag van MC Drummer juist kan beantwoorden.
3: Ah, wel, het is heel simpel. Je moet bellen naar het nummer en dan zeggen wat de titel is van mijn zomerhit. En als we oppakken, moet je het refrein meezingen. En de persoon die dat kan, die wint de kaarten. Kijk, voilà, de lijnen zijn nu geopend.
0: Ik ga het even bijstellen, namelijk hoe heet het officiële anthem dit jaar van Camping Kitsch. Als je het antwoord weet, dan stuur je het in de app van Studio Brussel. En wie weet ga je 22 augustus nog naar Camping Kitsch Club. En dan zie je daar Pruiteleuten.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel. De festivalzender.

0: met die bustel afvrieft en dat je zo vrieft en vrieft en vrieft en dat je om een keer weer moet gaan en dat je weer een vuil schiet en dat je toen nog vrijheid je had of te vallen.
1: En wel, voor een keer geef ik je geluk. Je mag overstroom beginnen.

0: Ostade, merci, merci, merci, merci.
1: En gasten, voor de allerlaatste keer, zuchtje zijn voor mee te zingen. Gasten, zuchtje zijn voor mee te zingen. Vrouw, gasten, zuchtje zijn voor mee te zingen.

0: Reggie is erbij op Camping Kids Club. En de tickets voor Camping Kids Club vliegen de deur uit. Dus je kan nog snel de ticketjes kopen. Of je hebt net het antwoord op de vraag in de app gestuurd.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: En dan stuur ik jou misschien wel met 3 vrienden naar de Lange Munten in Kortrijk voor Camping Kids Club Backstage. Met €500 drankbudget. MC Drummer en Johnny Overdrive hebben een vraag gesteld zo net. De vraag was, hoe heet het officiële anthem van Camping Kids Club dit jaar? Dag Seppe.
2: Hallo, goeie avond.
3: Ja Seppe, het is MC D hier, hè. Hoe is het, kameraad?
2: Goed, hè.
3: Is het groente Seppe of tomaten Seppe?
2: Het is groentesap.
3: Ah ja, met bolletjes hier. Seppe, zeg een keer het juiste antwoord, kameradski.
2: Zat door het leven.
3: En kun je het refreintje zingen?
2: Ah ja, tuurlijk.
3: Zing maar.
2: Oké. Zat door het leven. Elke dag opnieuw.
3: Oké, het is goed, kameraad.
4: Dikke proficiat, Seppe.
0: Seppe, jij gaat met 3 vrienden naar Camping Kitsch, backstage. Oh, oh,
3: oh, oh. Seppe, dat is een soort van champignons hier.
4: Nee, ik weet niet, van waar is die, Seppe?
2: Van Brugge.
4: Ah, maar zet je maar van achter, vind je. Het is wel.
0: Je krijgt ook nog eens €500 drankbudget samen met jouw 3 vrienden. Wie mag er mee?
2: Ik ga nog een keer een keuze moeten maken.
0: Ja.
3: Okay. Breng maar wat puppen mee.
4: Seppe, ga je die €500 heb krijgen?
2: Maar dat gaat wel lukken, wij moeten er niet meer zijn.
4: Magnifiek.
0: Kijk eens aan, heel goed. Ik wens je veel plezier daar op Camping Kids Club Seppe. Ja, en je gaat genoeg mogen consumeren, alleszins.
4: Leute dan zijn dan van achter.
3: Ja, jongen, waar zit je hier?
0: Ja, waar ben je precies?
2: Ik zit hier op een appartement van mijn maat.
0: Ah, kijk eens aan.
3: Ja, dat geloof ik.
4: Dus stop dat hij mee mag.
0: We gaan nog eens naar de Zillion.
2: Ja,
0: merci Seppe, heel fijne avond, hè?
2: Goed, dank u wel.
0: Joe.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij hoe als je het allemaal opnieuw kon doen. En dan zeg ik...
2: Er is maar één iemand die dat beslist of het feest is, stopt.

0: ook Frank Verstraeten, die speelt natuurlijk op Camping Kitsch Club, daar op 22 augustus.
1: Ja.
0: Het was hier een hele dikke ambiance. Merci daarvoor.
2: Graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: Ja, MC Drummer en Johnny Overdrive van Camping Kitsch Club, die waren hier nog steeds bij mij het hele uur lang. We gaan wel bijna afscheid moeten nemen, want het nieuws van 9 uur komt eraan. Moet ook nog gebeuren natuurlijk. Hè?
2: Mag ik nog snel iets zeggen? Heel
0: Absoluut.
2: Snel. Ik wil ook de mensen aansporen om naar de televisie te kijken de komende dagen. Want we hebben dus een driedelige documentaire. Dat gaat super zijn. Dat komt op de tv.
1: Pak alles wat je kan op vrijdag 7, vrijdag 14 en vrijdag 21 augustus.
2: En op welke tv?
1: Op de... Voilà.
0: Voilà, dat is heel duidelijk. Merci daarvoor.
2: Het is PTM.
0: Ja. Heb je nog tips voor mensen die een outfit zoeken?
2: Ja, ze moeten naar feestwinkel.be op de baan in Oudenaarde.
1: En met de kortingscode KKC26 genieten ze ook nog een keer van 10% korting.
0: Kijk eens aan, kijk eens aan. Vieren jullie zo'n geslaagde editie met de crew achteraf?
1: Ja, dan gaan we naar Pattaya.
2: We gaan naar Pattaya. En dat is,
1: met geld gaan we naar Pattaya.
0: Ja, oké. Okay. Dat zegt iets om naar uit te kijken als je bij jullie werkt.
2: Ga je mee van jaar?
0: Ik zal meegaan. Dus
2: super.
0: Goed. we gaan ook nog Silver draaien. Kijken jullie uit naar die show?
2: We kijken uit naar alle shows, maar vooral naar die van Silver.
1: En zeker als ze met de mannen zijn.
0: Dan speel ik met veel plezier nog die Turn the Tide van Silver. Dat gaat kippenvel geven, toch?
2: Tuurlijk.
1: Absoluut.
2: Ik heb nu al kippenvel.
1: Camping Kitsch Club is 12 uur lang kippenvel.
0: Kijk eens aan. Op 22 augustus kan je naar Camping Kitsch Club in Kortrijk. Dikke merci om langs te komen. MC Drummer en Johnny Overdrive.
2: Als je niet komt, kun je ook naar Pukkelpop gaan.
1: Is dat de zesde dag?
2: Ja, zelfs.
1: Oh, oei, mooi. Ik zou het wel weten.
2: Ja, ik ook.
0: Kijk eens aan. Camping Kitsch Club. Dank je wel voor jullie komst.
1: Dank u.
2: Dank je thuis.

0: De Ruiter mocht niet ontbreken op de line-up van Camping Kitsch Club natuurlijk op 22 augustus in Kortrijk. Straks is er When the Sun Goes Down met Tineke. Een beetje bekomen van dat uurtje Camping Kitsch Club.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music. Life is music. Studio Brussel.
2: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is dus nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. In de buurt van de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn alle opvarenden van een passagiersboot getest op ebola. Het gaat om 260 mensen. De boot is tegengehouden op 60 kilometer van Kinshasa en was al weken onderweg vanuit Kisangani in het oosten van het land. Een man was onderweg uitgestapt en overleden. Mogelijk had hij ebola. Als iedereen nu negatief getest wordt, is er geen gevaar. Zo niet worden de mensen met symptomen in quarantaine geplaatst en de zieken verzorgd. Dat zegt deze dokter aan Congolese media.
3: Si y a des cas positifs, là maintenant nous serons obligés de garder ceux qui sont sans symptômes en quarantaine et ceux qui sont malades, on va les prendre en charge.
2: Het nieuws over de dode passagier veroorzaakte paniek in de miljoenenstad Kinshasa, die ver van het oosten ligt, waar de epidemie uitbrak. Er zijn al bijna 4000 besmettingen, van wie ruim 1700 zieken zijn overleden. In de derde voorronde van de Conference League voetbal heeft Gent vanavond zijn heenwedstrijd tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 gewonnen. Aanvaller Goré scoorde vlak voor de pauze het enige doelpunt van de wedstrijd en volgende week donderdag wordt de terugwedstrijd in Gent gespeeld. En ook Anderlecht speelt vanavond Europees. De Brusselaars nemen het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudewijl vanuit Griekenland, hoe doet Anderlecht het?
4: Nog altijd prima. Het teert nog altijd op die snelle goal na een seconde of 15 van Svetkovic. De eerste bal in de 16 was meteen een goede Svetkovic. Dus met de 0-1. Anderlecht is niet vaak in de problemen geraakt. Een paar kansen, dat wel voor de thuisploeg die het meeste balbezit had. Maar wel een penalty kreeg net over het half uur. En Kozmas pakte die. Mitu, die duwde de bal in het lege doel, dus voor de gelijkmaker. Maar de VAR gaf aan dat hij te snel in de 16 was gelopen en dus geen gelijkmaker. Ook nog eens een vraag, een smeekbede voor een tweede penalty, maar, en dat was ook wel een fout, maar de VAR gaf de fout eerder aan Anderlecht, dus wel een paar keer goed weggekomen. Anderlecht dat nog twee keer dreigde via Svetkovic. En zo zijn we ondertussen 10 minuten ver in de tweede helft en leidt ook hier de Belgische ploeg op verplaatsing, maar er is nog wel een eind te gaan natuurlijk. 0-1.
2: Dankjewel Tom. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week zonnig en warm. Meer op sportza.be en 14nieuws.be.
1: Studio Brussel.

Hooverphonic. Baraboom. Je mama die leert je van jongs af aan om niet bij vreemden in de auto te stappen. Ja, de Smits die hebben die memo niet meegekregen. En die denken, fuck it, wij willen wel meerijden met de

0: When the Sun Goes Down.
1: Studio Brussel.
2: These are my friends.

Tot enkele seconden geleden had je het niet zo voor Narcisse Bloemen. Maar dat veranderde toen Jamie XX deze daffodil onder je neus duwde. En je niet kon stoppen met snuffelen. Een tijdje geleden kocht ik een grill. En daarmee bedoel ik niet een hypermoderne barbecue. Nee, ik kocht zo van die blik bling voor op je tanden. Het enige probleem met mijn grill was dat hij niet helemaal aansloot.

0: Zal ik doen?
1: Het is tijd om al die ventilatoren in de woonkamer een standje hoger te zetten. Een ijsblokje uit de vriezer te nemen en heel ondeugende dingen te doen samen met George. Of toch als je dat wilt natuurlijk, voel je zeker niet verplicht. Het is slechts een suggestie, een aanbeveling. En na al die ondeugende dingen blijf gerust nog wat plakken, want er is nog zoele muziek. Oh, nee.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I want you to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Oudenburg in West-Vlaanderen is Jaro Door overleden. De jonge man die 4 maanden geleden levensgevaarlijk gewond raakte na zwaar geweld. Dat gebeurde tijdens het uitgaan in Gent. De jonge man kreeg een klap in het aangezicht, maar leek niet meteen bewusteloos. Samen met 4 vrienden reed Jaro nog naar huis in Oudenburg. Zijn vrienden lieten hem daar achter in de hal van het appartementsgebouw van zijn moeder en dachten dat hij dronken was. Pas uren later werd de jonge man gevonden en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam in een coma terecht en is nu 4 maanden later overleden. De 4 vrienden werden voorgeleid voor schuldig verzuim. De man die de slag toediende, die geïdentificeerd werd als een Britse rugbyspeler, wordt verdacht van poging doodslag en is nog steeds spoorloos. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van zo'n 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor stijgt de kans op hevige stormen in het najaar. Dat zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
7: Die zeewatertemperatuur dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven. Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven wordt, komt, ja, dan zie je dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
6: En ook op land worden nog steeds recordtemperaturen gemeten. Vandaag was dat het geval in onder meer Slowakije en Hongarije. Daar werd het vandaag meer dan 42 graden Celsius. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de 3e voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudweel.
8: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty. De rebound ging binnen, maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2, maar de score veranderde niet meer na de pauze omdat Anderlecht goed verdedigde en zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
6: En wie ook met een bonus aan de terugmatch begint is AA Gent, want het won in de 3e voorronde van de Conference League vanavond met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits, zoals Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en vooral deze Weekend.

0: Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson, ze is 79 geworden. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. En het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond de 30 graden. Zondag namiddag is er wel kans op een bui of een onweer. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
1: Studio Brussel.
2: In september, dat is nog ver weg, maar ik zou je toch vriendelijk willen verzoeken om je dub rugzakje van Paw Patrol aan te trekken. Want Sigma is er klaar voor.
3: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music. Yeah.

Muzikale verlossing kreeg je net van Jacob Banks en Redemption. En misschien zit je nog te wachten op verlossing van je spijsverteringskanaal. Wel, dan kan je enkele tips aan Mac DeMarco vragen, want die zit in zijn salad days.

Otis, Murder on the Dance Floor. Jij en ik, we doen eventjes een handje klap. Doe maar mee. En dat doen we niet op. Charlie Chaplin ging naar Spanje, maar wel op Sylvester. And You Make Me Feel in de Soulwax Remix.

De groep Len die hield het helaas in 1999 bij één one-hit wonder. Maar je weet wat buurman Ronnie altijd zegt? Beter een one-hit wonder dan een non-hit wonder. Het is een feit dat juist is. Dit is Steal My

natuurlijk Blink-182, maar is Monopoly ook goed? Claro, die klinkt als de jongere zus van Angèle. Of je zou ook kunnen zeggen achternicht of verbuurmeisje, want die twee hebben niets met elkaar gemeen. Tenzij het feit dat ze jou en mij kriebels geven in de buik wanneer ze zingen. Dit is Sophia.

Neem maar even een sprong in het diepe. If you change your mind, take a chance, take a chance, take a chance. Doe maar mee. Take a chance, take a chance, take a chance, take a chance, take a chance, take a chance, take a chance. Ja, dit is dus ABBA met Take a Chance. En daarna krijg je nog andere muziek all night long. Kom aan, allemaal samen en take a chance.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain Korte. In Calo bij Beveren in Oost-Vlaanderen is een dertiger om het leven gekomen. Hij reed met zijn voertuig frontaal op een tegenligger in een straat in het Antwerpse havengebied. Twee anderen raakten gewond in het ongeval. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Elk jaar zijn er in ons land meer dan 9500 overlijdens die gelinkt worden aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano, dat voor het eerst de impact van een hoge BMI heeft berekend. De BMI, de Body Mass Index, is het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Bijna de helft van de Belgen heeft een BMI van 25 of meer, wat overeenkomt met overgewicht. Voldoende bewegen is belangrijk, zegt sportcoach Tom Vlerik.
2: Wandelen om te beginnen is al heel veel winst dat je daar kunt gaan nemen naar gezondheidsvlak toe. Lopen, fietsen, maar ik ben voorstander van op een rustige manier en niet altijd de competitie daar te gaan inkrijgen. Ik denk dat naar gezondheidswinst vooral de regelmaat van tel is en niet zozeer de zware fysieke inspanning gaan opzoeken.
1: In het voetbal heeft AH Gent de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League gewonnen. Gent won met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. Het verslag is van Geert Heermans.
3: AH Gent heeft een eerste grote stap gezet richting de laatste voorronde van de Conference League. Gent was voetballend beter dan Göteborg en kwam vlak voor de rust verdiend 0-1 voor met een afgeweken schot van Goré. In de tweede helft was er wat meer druk van de Zweden, ook wat kansen, maar de beste was in de slotfase nog voor Gent. Burgess kopte tegen de paal. Het bleef 0-1. Gent moet het volgende week in eigen huis kunnen afmaken tegen de weinig imponerende Zweden.
1: En ook Anderlecht heeft of won zijn Europese wedstrijd vanavond. In de derde voorronde van de Europa League was dat. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Doelman Colin Kozemans redde in de eerste helft een strafschop. Een belangrijke overwinning voor Anderlecht, weet ook de doelman van Paarswit.
4: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
1: En net als Gent speelt ook Anderlecht de terugwedstrijd volgende week donderdag. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kemp. Het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond 30 graden. Zondag namiddag wel kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. Jarod Doorn uit Oudenburg is overleden. De jongen die in coma belandde na een vechtpartij in Gent. Dat bevestigt zijn familie via sociale media. De jongeman lag zo'n 4 maanden in coma. Begin april raakte Jarod betrokken bij een vechtpartij in Gent. De ochtend erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde. In Oudenburg in West-Vlaanderen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en geraakte in coma. Zijn vrienden hadden hem daar afgezet aan het appartement, denkende dat hij dronken was. En zijn vrienden werden ook voorgeleid voor schuldig verzuim. De verdachte die hem een slag toediende, is nog niet opgespoord. In Tongerenborgloon in Limburg is vanavond een motorrijder om het leven gekomen. De 62-jarige man verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en belandde tegen een boom. Hulp kon niet meer baten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het parket van Limburg heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanavond brand uitgebroken in een loods in de Brabantstraat. Het gaat om een loods met 3 verdiepingen. Het vuur woedt nog steeds. Het is niet duidelijk wat dat vuur veroorzaakt heeft en of er slachtoffers zijn. Buurtbewoners wordt op dit moment wel nog gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
2: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
1: Ja, en ook op land worden dus nog steeds recordtemperaturen opgemeten. In Hongarije en Slowakije was het de voorbije dag meer dan 42 graden. In Oostenrijk maakte de recordhitte vanavond plaats voor zwaar onweer met wateroverlast en modderstromen. Vooral in de regio rond de stad Salzburg is er schade. Meldingen over slachtoffers zijn er voorlopig nog niet. De verspreiding van het ebola-virus raast met een steeds grotere snelheid verder door delen van Congo. En dat baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. De topman van de WHO is op bezoek in Congo. En net die snelheid waarmee het virus zich verspreidt, baart ons grote zorgen, zegt de WHO-baas.
3: I think one thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast. I'm deeply, deeply concerned how the situation is on the ground.
1: Tot nu zijn zo'n 1700 mensen van de 4000 die officieel besmet raakten overleden aan de ziekte. In werkelijkheid wordt gevreesd dat dit cijfer veel hoger ligt. Een vaccin is er voorlopig nog niet. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars gingen met 0-1 winnen op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
4: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty. De rebound ging binnen. Maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2. Maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde. En zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
1: En ook Gent begint volgende week aan de terugmatch met een bonus in de Conference League dan. Het ging vanavond met 0-1 winnen op het veld van het Zweedse Göteborg. Licht bewolkt tot helder vannacht, rond 10 graden. Vrijdag start met veel zon, later meer wolken en tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

I was serving

0: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde hij. De dag voordien was hij met vrienden op stap geweest in Gent en daar was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij. Zijn vrienden hadden hem naar huis gebracht en achtergelaten in de inkomhal van zijn appartementsgebouw in de veronderstelling dat hij dronken was. De jongen werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en lag sindsdien in coma. Zijn vrienden zijn voorgeleid wegens schuldig verzuim. De verdachte die in Gent met de jongen had gevochten is nog niet opgespoord. In Schaarbeek in Brussel is de voorbije avond een hevige brand uitgebroken in een loods. Het gaat om een gebouw van 3 verdiepingen. Er zouden onder meer matrassen opgeslagen zijn. De brandweer heeft het vuur intussen onder controle, maar zal nog lange tijd moeten nablussen. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Buurtbewoners kregen de raad om deuren en ramen gesloten te houden vanwege de hevige rook. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En nog in Brussel, in Sint-Lambrechts-Woluwe, is er de voorbije dag een explosie geweest in een woning. Daarop zou ook een brand uitgebroken zijn. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De brandweer heeft de brand intussen geblust en ook bij dit incident vielen geen gewonden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt. Dat heeft de Spaanse Weerkundige Dienst bekendgemaakt. Er werd een temperatuur van ruim 33 graden gemeten. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: En in Ouddorp in Nederland heeft de brandweer de natuurbrand onder controle gekregen, die daar de voorbije dag is uitgebroken. Het gaat om een brand in de duinen. Er werden 150 brandweerlui ingezet en ook een blushelikopter. Bij het blussen raakte 1 brandweerman zwaar gewond. Volgens de burgemeester is het al de 4e natuurbrand in zijn gemeente in minder dan een week tijd. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.